0: nationale rouw. Miljoenen mensen deden daaraan mee. Aanhangers van Khamenei zien hem als een martelaar die is gesneuveld in de strijd tegen een veel sterkere vijand. En er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens The Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
9: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
12: De nacht van J&D.
13: J&D.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.

0: Nederland. Speel bewust 18+.
1: Goedenacht. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Snel naar het Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Elke dag!
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van JND.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Likkepep. Circus Tent.
1: Jouw Nederlands

0: City Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaithaal. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft de politie ingegrepen toen het onrustig werd met Marokkaanse voetbalsupporters. Die zagen hun ploeg op het WK uitgeschakeld worden door Frankrijk. Mensen gingen de straat op en staken vuurwerk af. Toen ze niet naar huis wilden, greep de politie in. Die werd in Den Haag ook bekogeld. Een groepje tieners wilden een liquidatie plegen in Amsterdam, meldt regiozender NH. Drie Nederlandse mannen werden deze week aangehouden. Eerder werden ook twee Scandinavische tieners opgepakt, van wie er één nog minderjarig was. Zij werden met een boel wapens en munitie betrapt op een hotelkamer in Amsterdam. Honderden mensen hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis van het Gelderse Oldebroek gisteravond. De nieuwe lokale politici werden buiten opgewacht door mensen in regenboogkleuren. Dat is waar het protest ook over gaat. Het nieuwe conservatieve college wil namelijk af van de regenboogvlag en beleid waar LHBTI'ers eerder van profiteerden. En Donald Trump heeft het voor elkaar. Het vliegveld van Palm Beach in Florida draagt nu ook zijn naam. Het bord is gisteren onthuld en zijn privévliegtuig, de Trump Force One, is er geland om dat te vieren. De belangrijkste toegangsweg naar het vliegveld is ook naar president Trump vernoemd en zijn landgoed ligt er heel dichtbij. Het weer van Weer Online. Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel

0: Ondernemers, opgelet.
1: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Goedenacht! Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: 18 plus, speelbewust.
8: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000, potverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Deze week in de bonus, alle Bertolli...

0: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
1: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: De nacht van J&D.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Dit is Radio DND. Elke dag.
7: Jouw Nederlandse dag.
6: Bij JND hoor je thuis.
7: 4 uur.
8: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. PostNL krijgt vanaf maandag 2 dagen om de post te bezorgen, maar de regels moeten nog soepeler worden, vindt het bedrijf. Een bezorgtermijn van 3 dagen zou nog beter zijn. Daarnaast wil het postbedrijf een flink aantal brievenbussen weghalen. Ze vinden de regels in de postwet te streng en niet meer van deze tijd. Nederland heeft de dodelijkste wolven van Europa, heeft de Wageningen Universiteit uitgezocht. Bij ons doodt 1 wolf gemiddeld meer dan 25 dieren, veel meer dan in andere landen. Daarom wil Nederland graag de Duitse aanpak hebben om problemen te voorkomen. Daar mag de wolf worden afgeschoten in het jachtseizoen. Het aantal doden door de bosbranden in het zuiden van Spanje is opgelopen naar 12. De meeste mensen werden gegrepen door de vlammen toen ze met hun auto probeerden te vluchten. Een dorpje in het rampgebied moest zelfs helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door het vuur. En in een Duits plaatsje vlakbij Frankfurt heeft een man zijn eigen moeder vermoord door haar in brand te steken. De twee hadden ruzie. De vrouw overleed vrijwel meteen. De 103-jarige oma van de man was er ook bij. Zij raakte zwaar gewond. De man probeerde na de moord nog te vluchten, maar hij werd na een klopjacht opgepakt. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness. Van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2

0: niet missen? Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Goedenacht, dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-oe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-oe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20.000

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: De prijsfavorieten van

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Bij J&D hoor je thuis.
1: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. Niet alleen in Nederlandse steden was het onrustig na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. In Londen liep het uit op rellen en raakte zeker 1 politieagent gewond. De oproerpolitie moest in actie komen om de rust terug te brengen. In Antwerpen werd de politie bekogeld met vuurwerk en werden 7 mensen aangehouden. Ziekenhuizen krijgen het steeds drukker in de zomer en dat komt door extreme hitte, schrijft het AD. Normaal is de winter de drukste periode. Maar tijdens de hittegolf vorige maand was het in veel ziekenhuizen bijna net zo druk. En daar zijn ze niet op voorbereid. Die extra drukte werd bij ziekenhuizen in het hele land gezien. Japan zet zich schrap voor tyfoon Bavi. Die wordt gezien als de meest vernietigende tyfoon in jaren. Vooral eilanden in het zuidwesten van Japan lopen gevaar voor aardverschuivingen en overstromingen. Tientallen vluchten zijn geschrapt vandaag en morgen. Taiwan krijgt ook met de storm te maken, maar krijgt niet de volle laag. En op een snelweg in de buurt van Dortmund is een vrachtwagen meer dan 100 kratten bier verloren gisteren. Volgens Duitse media ging het mis nadat de vrachtwagen tegen de vangrail botste. De chauffeur raakte niet gewond, maar moest voor de zekerheid naar het ziekenhuis. Het opruimen van de kapotte flessen bier duurde bijna de halve dag. Het weer van Weer Online? In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed. J&D.
2: J&D Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Koop jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
1: J&D. Jouw Nederlandse dag.
2: Jouw Nederlandse dag.

0: Radio J&D al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio J&D voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram.

0: Aldi.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
5: Goedenacht. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
13: Oh yeah.
12: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land. 500 gram, maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Fans van
14: Aldi.
6: De nieuwe J&D.

0: Download hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio J&D-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Dit is Radio J&D.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatje.
5: Met 20.000.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: 6 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Marokko is door Frankrijk uitgeschakeld op het WK voetbal. Na de 2-0 nederlaag gingen fans van Marokko de straat op. Politie moest ingrijpen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam om de rust terug te brengen. Agenten werden bekogeld met glas en met eieren. In Den Haag zijn meerdere mensen aangehouden. Als het aan PostNL ligt, wordt de postwet een stuk minder streng. Die is niet meer van deze tijd, vinden ze. Vanaf maandag mag PostNL er 2 dagen over doen om de post te bezorgen. Maar 3 dagen zou nog beter zijn, vinden ze. Om de kosten nog verder omlaag te brengen, wil PostNL ook minder brievenbussen op straat hebben. In het zuiden van Spanje zijn zeker 12 mensen overleden door een bosbrand. De meesten probeerden weg te vluchten met de auto, maar werden ingesloten door het vuur. Een dorpje in het rampgebied moest zelf helemaal worden geëvacueerd, maar dat was moeilijk. Een belangrijke toegangsweg was geblokkeerd door de vlammen. Er komt een remake aan van de filmklassieker Free Willy uit 1993. Volgens de Hollywood Reporter gaat het om een nieuwe interpretatie van het oude verhaal over een jongen die een orka probeert te bevrijden uit een dolfinarium. In 2010 werd er ook al een nieuwe Free Willy gemaakt, maar die had niks te maken met de originele trilogie. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Een bos haar, waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met B-E-A-U.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
1: Hey, Vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
2: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw

0: Tour. De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl. Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
1: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer.

0: En voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Kijk nou, de Reddelouw!
3: Die gaat weer een vloertje leggen.
4: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
5: 0626-222-498. Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-Mondzorg.nl.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
4: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
6: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
7: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
6: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
8: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt al langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude ben je 5 minuten extra kwijt. En er is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Prins Alexander levert dat 5 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
13: €2,99. Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Holy moly!
15: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
16: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren. In kunststof en aluminium.
15: En altijd met hoog rendementsglas.
17: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
15: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
18: Attentie! Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus. Vier

0: 2008 in zon.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de J&D Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
2: Dit is Radio J&D.

0: De Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Likkepep. Circus Tent.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yes, hier de mannen van Likkepep.

0: nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
2: Tweedehands auto.
1: Hallo, met wie?
3: Hoi, met mij. Heb je niet wat snellers?
1: Oké, komt-ie.
3: GTI tweedehands.
1: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: Aldi.nl.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Goedemorgen.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
3: Dit is Radio J&D. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Bij J&D hoor je thuis.
4: 7 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio J&D. Ik ben Frans van der Beek. In een paar grote steden is het onrustig geweest na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. De ME moest in actie komen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Teleurgestelde fans gooiden bijvoorbeeld flesjes en vuurwerk naar de politie. In het buitenland ging het ook mis. In Londen raakte een politieman gewond. Ziekenhuizen maken zich zorgen over de drukte tijdens extreme hitte. Het AD schrijft dat in een ziekenhuis in Eindhoven bijna 2 keer zoveel kwetsbare patiënten werden opgenomen dan normaal. Het was bijna net zo druk als in de winter, bijvoorbeeld door griep. Een ziekenhuis in Delft hield extra personeel achter de hand. De wolven die hier rondlopen zijn gevaarlijker dan hun soortgenoten in de rest van Europa, dat schrijft de Telegraaf. Onderzoekers hebben gekeken hoeveel dieren een wolf gemiddeld doodt en de Nederlandse staat bovenaan met gemiddeld 25 slachtoffers. Een reden kan zijn dat hier veel vee dicht op elkaar staat. Zeker 12 mensen zijn omgekomen bij bosbranden in het zuiden van Spanje. Lokale media schrijven dat het vooral mensen zijn die in hun auto probeerden te ontsnappen aan het vuur. Een brandweerman raakte zwaar gewond. Het evacueren van een plaatsje ging moeilijk omdat een van de belangrijkste wegen dicht was om een bosbrand. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio J&D.
3: J&D Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je voor de Keteltunnel 5 minuten vertraging. En de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor Terbrechtseplein 5 minuten extra. Dat komt door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
8: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
9: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
10: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
11: Ja, die Snoeijen-Luijten.
10: Die maken het.
9: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
10: Die maken het.
9: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
7: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
12: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Hallo!

0: rolcontainernederland.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
0: Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
5: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.

0: JNDnet.nl. Alleen strijders, een hele goede morgen.
1: Willem Bakker.
0: Van harte welkom bij de ochtendshow op deze vrijdagochtend. Ik heb zo meteen Wolter Kroes voor je. Maar eerst gaan we

0: Dansen voor je leven, want de zon schijnt. Je hoorde Wolter Kroes. En we draaiden voor Wolter Kroes toch muziek van Jeffrey Heesen en Loco. En dat samen vormde het begin van een nieuwe ochtendshow.
1: Dit is de start van jouw Nederlandse dag.
2: Willem Bakker.
0: En het is niet zomaar een ochtendshow. Nee. Kijk eens heel goed in de verte. Ja, je zegt, ik zie niks. Kijk nog eens heel goed. Als je goed ver van je afkijkt, dan zie je heel in de verte een lichtje schijnen aan het einde van de donkere tunnel. De donkere tunnel die we ook wel eens werkweek noemen. En dat lichtje, dat is het weekend. Het is nog één dagje zwoegen voor de baas. En dan is het weer zover. Dan is het weer volbracht, de werkweek. Dan mogen we weer gaan genieten van twee dagen ultieme vrijheid. De zaterdag en de zondag. Maar goed, eerst onszelf nog eventjes door die vrijdag heen zien te wurmen. En met de Radio JND Ochtendshow hopen we een goed begin te maken. En het betreft vandaag level 1718. En wel uitgesplitst de precieze cijfers. Het is de zesde jaargang, nummer 260 van de JND Ochtendshow dus. Hey, voor kermisfans heb ik zo meteen prachtig nieuws, iets na 19:30. Want van 18 tot en met 27 juli aanstaande is het kermis in Uden. En wij gaan met Radio JND iets heel leuks doen voor wat betreft deze kermis.

Trout die gaat ervoor zorgen dat deze gevuld gaat worden. Want hij heeft weer 3 vette weekendtips voor ons. We hebben fijne muziek onderweg. En als een stukje service richting jou als luisteraar zijnde. Kosten nog moeite worden bespaard. We gaan onze inbox gewoon weer wagenwijd openzetten. Dus kom maar op als jij de luisteraars van Radio JND wil laten weten dat ook jij wakker wordt door Radio JND. Stuur even een appje. Vertel ons, wie ben je, waar luister je en wat ga je op deze vrijdag letterlijk en figuurlijk misschien allemaal sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van JND. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je wereldwijd naar ons kunt luisteren. Op de meest makkelijke manier. Handig als je straks op vakantie bent. En in deze app zit een machtige communicatietool. Onze chatbox. Rechtstreeks chatten met de studio. Gebruik dat. En als je de app niet hebt, dan is er gelukkig nog altijd de WhatsApp. 085-760-9936. Hey, zometeen heb ik Russo voor je, samen met Bart Hoogkamer.

0: René Vroeger met Nobody Else. En daarvoor hadden we André Hazes samen met Bart Hoogkamer. Zij is van mij.
1: Hashtag JND staat aan.
0: En ik wilde zeggen, die Russo samen met Bart Hoogkamer, die hou je nog even van mij te goed. Hey, we gaan eens in onze inbox kijken, zien wat er binnen is gekomen via de app van JND en of de WhatsApp 085-760-9936. Pak weer eventjes wat hashtagjes mee. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En dus dat volgt. De hashtag JND staat aan. En dan de plaats waar je op dit moment bivakkeert. En dan maakt het ons werkelijk waar of dat je vandaag wel of geen vakantieborrel hebt. Of als je keihard aan het werk bent, misschien zit je nog thuis aan de ontbijttafel. Of bleef je wel een hele lamme vrijdag. En ben je al op vakantie, net als Harry Brok bijvoorbeeld. Onze baller Harry, dat je in Spanje bivakkeert. Zou het allemaal kunnen, laat het ons eventjes weten. Hey, de hashtagjes die we binnen hebben gehad de afgelopen half uur. JND staat aan, onder andere in Zevenbergen. In Pekendonk, Waalwijk, Eindhoven, Haghorst, Den Dungen, Deurne, Asten, Oosterhout. En last but not least, in het mooie Dongen staat hij ook aan. Heidi de Jong, het Geldrop, die is onderweg naar haar werk bij het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Goedemorgen, bakkertje. Vandaag nog werken en morgen en dan 3 weken vakantie. Nou, alvast een hele fijne vakantie gewenst, Heidi. En geniet ervan. Dan Wouter Klaassen uit Geldrop, die attendeerde ons erop dat zijn werkmaat Basje vandaag zijn 50ste verjaardag viert. Hiep, hiep, hoera. En dat Basje maar een hele grote bas mag horen. En dat het laatste berichtje wat we even meepakken in dit blok. Een appje van Thomas Brouwer uit Prinsenbeek is onderweg naar het verre Enschede. Hij heeft daar vandaag een dagje training, inclusief rollenspellen. En hij vraagt zich ook af welke geestelijke gestoorde heeft dat ooit uitgevonden. Rollenspellen. Maar goed, ik wens je veel sterkte vandaag, Thomas, op deze vrijdag. Geniet van je tijd in Enschede en uiteraard van Radio JND.
2: Word jij wakker door bakker? Meld jezelf met hashtag JND staat aan in de JND-app.
1: JND.

0: Spraakspecialistbrabant.nl.
1: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
2: Schade? Wees nou

0: 1004.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Pesters en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
3: Slagerij Fons Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
6: Huh? Wat bedoel je?
5: De gehaktballen van de Ballenkoning.
6: De Ballenkoning?
5: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
6: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
7: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
8: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
9: Café de Brabander. Cita Shopping Center in Maspalomas.
5: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
10: JND Verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedemorgen, dit is Radio JND.
12: Jouw Nederlandse dag.
13: Zonalarm, smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Wie van Elektra houdt.
16: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
15: Komt werken bij Van Lieshout.
16: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
15: En komt werken bij Van Lieshout.
17: Ken je Stolk in Boxtelhal, de basis

0: vakantiediscounter.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
3: Douche eruit, bad erin, ja zo gaat die goed.
4: En wat doen we met het bouwafval?
5: Container Nederland.
4: Oh ja. Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen. Container

0: Welkom bij Radio JND. Jouw Nederlandse dag. Word wakker met Willem Bakker in de JND Ochtendshow. Strijders, een hele goede morgen. Daarna hoor je de hele werkdag de beste muziek van eigen bodem. Met ieder uur twee feel-good classics. Tijdens de middagspits brengt Erik Kerkhoff je naar huis in de JND Middagshow.
1: De JND Middagshow.
0: Het is altijd bij ons te doen.
1: Van je eerste bak koffie tot je rit naar huis.
0: Houd je radio op Radio JND. JND.
1: Jouw Nederlandse dag. Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: Willem Bakker.

0: Mona Keizerna deed eigenlijk iedereen uit Volendam mee in deze plaat. Hè? Je hoorde de 3J samen met Jalsbit. Die man is verliefd.
1: De Radio JND Ochtendshow.
0: En daarmee is het iets na 7:30 geworden op deze vroege vrijdagochtend. Kalendertechnisch vandaag de 10e juli 2025. Het moment van de bouwvak, de aanvang van de bouwvak in het zuiden des lands komt steeds dichter en dichterbij. Voor velen van ons zal dat moment volgende week vrijdag zijn. Vele bouwvakborrels die worden volgende week vrijdag gehouden. Vandaar dat wij komende donderdag een speciale bouwvakballendonderdag hebben. Houd dat eventjes in de gaten. Schrijf het alvast in de agenda. Volgende week donderdag een speciale bouwvakballendonderdag. Willen jullie baller Harry, onze ballenjongen Harry, wel of niet op de bouwvakborrel hebben? Dat is de question, zullen we zeggen. En er gaan nog veel meer leuke dingen bij Radio JND gebeuren. Vorige week bijvoorbeeld, of die week daarvoor, hebben wij gratis dagen kermis weggegeven in Best. En wij gaan dat eigenlijk een beetje herhalen. Dat doen we niet alleen in de ochtendshow, maar dat doen we morgen de hele zaterdag. Want van 18 tot en met 27 juli aanstaande, dan is het de megakermis in Uden. Heel Uden is al gevuld met kermisattracties. En we gaan morgen VIP-kaarten weggeven. Zodat je op onze kosten kunt gaan genieten op deze kermis. Deze megakermis Uden.

Luisteren naar Radio JND, want dan ga je horen hoe dat je in aanmerking kunt komen voor deze VIP-kaart. Radio JND, met zo meteen op de radio een zangeres die helaas afgelopen week is te komen overlijden. Heeft een hele grote hit gehad in de jaren 80. En wie heeft niet op haar muziek geschuifeld? Wie het is, je hoort het zo bij ons in de ochtendshow.

samen met Abar, een vriend. En daarvoor Monique Smit, haar nieuwe single Niet naar huis. Radio JND, dat is waar je naar luistert op dit moment. Ja, en afgelopen week kwam het verschrikkelijke nieuws tot ons. Een jeugdheldin is niet meer. Een heldin die vroeger iedere zaterdagavond te horen was. Als je in de discotheek op de dansvloer stond. Ergens aan het einde van de avond. Als je aan het schuifelen was. Met je verovering. Dan werd deze plaat stevast altijd gedraaid. Haar stemgeluid is toch wel toonaangevend geweest voor menig puper in de jaren 80. Ik heb het over Bonnie Tyler. Ze is afgelopen woensdag op 75-jarige leeftijd overleden. En dat is allemaal gebeurd in Portugal, waar ze behandeld werd aan een ziekte. En aan deze ziekte is zij overleden. Niet bijvermeld welke ziekte het was. Maakt niet uit, maar goed. Bonnie Tyler is niet meer. Total Eclipse of the Heart. Dat is toch wel een kenmerkende song in de tijd dat ik nog jong was, zeg maar. Maar ze heeft nog veel andere mooie platen gemaakt. Onder andere de plaat die nu klaar staat, It's a Heartache.

0: en de bankzitters uit Slover. En het is Christa de Laat, die via de app zojuist vroeg. Zijn Samuel Welten en de bankzitters ook aanwezig bij het J&D-toernooi? Morgen. Nou Christa, ik moet je helaas teleurstellen. Zij zullen er morgen niet bij zijn. Wel heel veel sportvrienden van Radio J&D, heel veel teams. Als je een team hebt en je zou graag mee willen doen met het J&D-toernooi morgen, sportpark naast de Best, in Best, ja, dan glij je uit. Daar is geen ruimte meer voor. Er is wel ruimte om te feesten. En die gelegenheid die ga je ruimschoots krijgen, want morgen vanaf 10 uur gaat het helemaal los. Onder andere met Jan Biggel, Rutger van Barneveld gaat voorbij komen. Mel en Dan, Nelis Leeman. Ja, wie komt er niet? Ik zou wel willen zeggen. Sportpark naast de Best. Het gezelligste toernooi van het jaar. Het gezelligste voetbaltoernooi van het jaar. Zonder dat Argentinië een hoofdrol speelt.
1: Dat eigenlijk, hè, ja.
0: De FIFA die organiseert het niet in deze. Morgen gaat dat plaatsvinden en de weersomstandigheden die aangegeven worden. Nou, fantastisch. En als je toevallig morgen gaat deelnemen aan het toernooi, dan is het heel handig als je de J&D-app hebt. Want daarin vind je alle informatie over het J&D-toernooi dus. En tot zover het eerste uur van de ochtendshow. Je kon overigens luisteren voor Samuel Welten en de bankzitters naar Body Tyler. Dat eventjes gezegd hebbende, kan ik je vertellen dat we zo meteen aan de andere kant van 8 uur graag bij je terug zijn met uur nummer 2. En in het tweede uur van de ochtendshow onder andere onze grote vriend Paul Verhoosterhout. Drie vette weekendtips heeft hij voor ons. Namens osbrabant.com. We hebben ook Willem de Wijs. En Willem de Wijs die heeft de J&D Weekend Mix voor ons allen.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
2: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
3: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan booty?
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Wie van Elektra houdt?
8: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
8: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team... Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En
7: kom werken bij Van Lieshout.
9: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.

0: uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Amsterdam 8 mensen opgepakt na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal. Teleurgestelde Marokko-fans gingen de straat op en bekogelden de politie met vuurwerk. In Rotterdam en Utrecht liep het ook uit de hand. En in Den Haag zijn zeker 4 mensen opgepakt nadat ze met glas hadden gegooid. De Nederlandse wolf is een stuk dodelijker dan zijn soortgenoten in de rest van Europa. Volgens de Telegraaf doodt een wolf hier gemiddeld 25 andere dieren. Dat zijn er bijvoorbeeld 9 meer dan in Oostenrijk. Een reden kan zijn dat we hier veel vee hebben op een klein oppervlak. En ook registreren we hier beter de gedode dieren. In Arnhem is vannacht een man aangehouden na een schietincident in een appartementencomplex, meldde Gelderse media. Politie kreeg een melding dat iemand naar buiten schoot en agenten hoorden zelf ook een schot. In de woning van de aangehouden man lag een luchtdrukwapen. Waarom die schoot is niet bekend. De extreme hitte zorgt voor zoveel drukte in ziekenhuizen dat het lijkt op de winterperiode. Dat schrijft het AD. Het lichaam van kwetsbare mensen moet zo hard werken om af te koelen dat sommigen het niet aankunnen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er voorlopig geen maatregelen komen om iets aan de drukte te doen. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Het wordt 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan, zoals altijd op vrijdagochtend, heel weinig files. Alleen bij Rotterdam loopt het eventjes vast. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein heb je 5 minuten vertraging. En de A20 richting Hoek van Holland voor datzelfde knooppunt Terbrechtseplein ook 5 minuten vertraging. Dat komt door de langdurige werkzaamheden op de A20. Die is afgesloten tussen het Terbrechtseplein en het Kleinpolderplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij Den Beer. Met Jimmy van Zetel, John de Bever, Henk Dame, Gino Graus, William Burg, Jack van Raamsdonk, Wilbert Pigmans, Jari Helligers en Henk Bernard.
5: De Brabantse sfeer die smaakt Den Beer.
4: Alle dagen gratis entree.
5: In Café Den Beer.
6: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
7: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
8: Kies je
7: Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
7: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
8: Dan weet je dat het goed staat.
9: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
12: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
11: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
13: In en rondom het huis is er altijd wel iets te doen.
14: Je maakt het top met Leidingshop.
13: We hebben echt alles in huis voor jouw klus- of tuinproject. Voor de ZZP'er, het klusbedrijf of de particulier met een flinke dosis doe-het-zelf mentaliteit. Laat je bestelling verzenden of kom afhalen aan de Eikenakker 1 in Bergijk.
14: Je maakt het top met Leidingshop.nl.
12: In twee muis klikken uw offerte op
11: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Een hele goede morgen.
17: Willem Bakker.
16: Van harte welkom bij het tweede uur van de ochtendshow met zometeen Pascal Redeker. Maar eerst zijn hier Tony en Yves Berensen.

Pascal Redeker met de badkamerkraan. En we trapten het tweede uur van de ochtendshow op deze vrijdagochtend af met Tony samen met Yves Berensen en Nachtenlang. Hey, een hele goede morgen. Welkom op deze vrijdag die kalendertechnisch de boeken ingaat als de 10e juli 2026. En bereid je maar alvast voor op een warme week die eraan zit te komen. Het wordt vandaag 30 graden. En dat is eigenlijk de minste dag. Gezien de weersverwachting

gaat het helemaal los. Dan is de zomer weer volle bak aan. Temperaturen van 32 graden in het zuidoosten. En woensdag, dan gaat de thermometer weer richting de 35 graden. In het zuiden des lands. Dat dus. Maar goed, het is nu vrijdag. En we staan aan de voet van een nieuw weekend wat eraan zit te komen. Het is eventjes onszelf nog door deze vrijdag heen zien te wurmen. En traditioneel ga jij in het tweede uur van de ochtendshow op vrijdag altijd de drie vette weekendtips krijgen. Van onze grote vriend Paul van Oosterhout. Hij van onsbrabant.com. Hij is te horen even na 8:30. En zodra Paul van Oosterhout klaar is, ja, dan is het weer tijd voor het aperitief, het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. En het lekkers in dit geval is uiteraard het weekend.

in het geschiedenisboek. We hebben de verjaardagskalender. En we zetten als een stukje service, als een stuk klantenservice, onze inbox gewoon weer wagenwijd open. Kom erop als jij de luisteraars wil laten weten dat bij jou de radio ook aanstaat op Radio J1. Nee. Schroom niet om even een appje te sturen. Vertel ons bijvoorbeeld wie dat je bent, waar dat je luistert en wat je op deze vrijdag allemaal gaat sjouwen. Laat het tot ons komen via de app van J1D. Je weet wel, die app die bij jou op de telefoon staat, waarmee je over heel de wereld op de meest makkelijke manier naar Radio J1D kunt luisteren. En in deze app zit een machtige communicatietool. De chatbox met de studio. Jouw rechtstreekse verbinding. Gebruik deze. En als je de app niet hebt, ja, dan heb je pech gehad. Maar dan is er gelukkig altijd nog de WhatsApp. 085-760-9936.

0: Zanger Alex met Mama Maria. En daarvoor hadden we Suzanne Freek. En deze is voorbij.
1: Hashtag JND staat aan.
0: Ondertussen is het weer de hoogste tijd geworden om even een blik te gaan werpen in onze inbox. En te zien wat er binnen is gekomen. Via de app van JND en de WhatsApp 085-760-DGD-36. Pak eerst eventjes wat hashtagjes bij de kladden. Blijf deze ook sturen aan ons. Laat aan JND weten waar dat je luistert. En doe dat als volgt. De hashtag JND staat aan, gevolgd door de plaatsnaam waar je op dit moment bivakkeert.

Ik weet appjes binnen, onder andere vanuit Rosmalen in Oosterhout staat hij aan. Eindhoven in, even kijken, in Deurne. Bladel, Elshout, Lage Zwaluwe.

veel sterkte voor mijn collega's die nog een weekje mogen doorwerken. Speciale groeten aan chefke Tim en Dylan. En dat allemaal namens Jeroen dus. En dan Brigitte van Bladel, Hoge Doren uit Nuenen. Die stuurde ons een appje. Of haar man Vincent even kan reageren op de WhatsAppjes die zij hem vanochtend heeft gestuurd. Deze blijven ongelezen en ze weet dat haar man altijd JND aan heeft staan op zijn werk. Bij HR

0: camping Bella Italia in L'Assise aan het Gardameer in Italië. Ook een fotootje bijgevoegd. Een gezellige ontbijttafel met allerlei Hollandse zaken erop. Pindakaas, hagelslag, wat broodjes. En een radio die duidelijk afgestemd staat op Radio JND via internet. En dan metselploeg met de losse handjes. Die staat vandaag aan de draad in het altijd gezellige Lelystad. Ver weg van Brabant, maar dankzij JND horen we toch thuis. JND aanstaat dus. Graag iets van de legendarische Jack van Raamsdonk draaien voor ons, als het kan. Nou, gaan we dadelijk fixen voor jullie. Men zegt wel eens, de humor ligt op straat. Ja, bij ons komt hij gewoon binnen via de inbox. Desiree Hoebe uit Sint-Oederode, die stuurde ons een alleraardigst actueel mopje. Daar komt die. Waarom lopen alle Marokkaantjes vanochtend naast hun fatbike? Dus waarom lopen alle Marokkaantjes vanochtend naast hun fatbike? Nou, het WK zit erop.
1: Word jij wakker, doorbakker?

0: veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
1: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
3: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
4: Ook bij je thuis.
5: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
6: En Jack, wat vind je van het schilderwerk?
7: Ik zeg hey. Van Marius, ja, dat is echt oké. Okay.
8: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
9: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
10: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
9: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
10: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: J&D Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend staan er maar weinig files. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je tussen Knopert Leendeheide en Maarhezen 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemorgen, dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste track.

0: heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
1: Huh, wat bedoel je?
0: De gehaktballen van de Ballenkoning.
1: De Ballenkoning?
0: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
1: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning. Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
2: Camping Hezerenbos in Hezen.
0: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon... kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Ondernemers, opgelet.
6: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
7: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
8: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
7: Wat zeg je?
8: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
7: Hoe dan?
8: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon. Herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
7: Wauw, dat klinkt goed.
8: Frozen Cryo. Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
9: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijke en vrij

0: Harry, de lid samen met Jack en Baco in Monaco. En daarmee is het laatste half uur van deze ochtendshow afgetrapt. De ochtendshow voor vrijdag, de 10e juli 2026. Zometeen in de ochtendshow natuurlijk de dagelijkse blik in het geschiedenisboek. We gaan samen zien, lezen en beleven wat de 10e juli ons heeft gebracht door de jaren heen. Ik heb ook de verjaardagskalender met daarop vandaag een aantal illustere namen. Onder andere een man die in de jaren 90 ruime 6 ton per jaar verdiende. Vanwege het vakantievieren in een villa in Zuid-Frankrijk. Dat werd op de buis gebracht door de NCRV. Een heel lang verhaal, maar als je de naam hoort van deze man, dan weet je meteen wie het is. En dan denk je meteen terug aan legendarische televisie. Onder andere met Herman Brood. Wie bedoelen wij? En verder is er ook een Wimmy-jarig. Ja, de man in kwestie heet Wimmy. Hoe heet hij van achteren? Kan je vertellen dat hij vandaag zijn 47e verjaardag viert? Dat hoor je allemaal zo bij ons. Al hier in de Radio J&D Ochtendshow.
1: De J&D Ochtendshow. De uitgaanstips van ons Brabant.com.
0: Maar eerst heb ik 3 vette weekendtips voor je. Ik zeg een hele goede morgen, Paul.
2: Goedemorgen, Willem. Het belooft weer een mooi weekend te worden. Met in een bos het Levensliedfestival op de markt. Met regionale en landelijke artiesten. Met optredens van onder andere John de Bever, Frans Duits en Wolter Kroes. De toegang is 3 dagen gratis. In Kromvoort gaat het zaterdag los met Poel in Kromvoort. Volop spektakel op de banen met tractoren en trucks. Ook in de tent is het spektakel met de band Revolt. En tot slot is het feest in Eindhoven met Brabants Verbond. Dit festival zorgt voor een dag vol muziek, sfeer en vooral heel veel verbinding. Absoluut een aanrader. Deze en nog veel meer tips vind je in onze agenda op onsbrabant.com.
0: Dankjewel, Paul.
1: De J&D Weekend Mix.
0: Ja, en toen was het weer zover. Het aperitief. Het voorgerecht op al het lekkers wat komen gaat. En met dat lekkers bedoelen we

0: natuurlijk het weekend. Het is weer de hoogste tijd voor de J&D Weekend Mix. Gemaakt door de beste party DJ van Nederland, Willem de Wijs.
1: De start van je weekend.

Dat was hij weer. Gemaakt door de beste party-dj die ons landje rijk is, Willem de Wijs. Je hoorde de JND Weekend Mix. En ik heb goed nieuws voor je, want volgende week, dan is hij er gewoon weer. Even na 8:30, na de 3 vette weekendtips van Paul van Oosterhout. Je weet al, hij van onsbrabant.com. En toen was het de hoogste tijd geworden om het geschiedenisboek...

Naar het jaar 1584. Willem van Oranje werd toen in Delft doodgeschoten door Balthasar Gerards. Dat is exact 442 jaar geleden dus. 1964, het Beatles-album A Hard Day's Night. En de gelijknamige single komen uit in het Verenigd Koninkrijk. En in 1985, op de dag van vandaag, de Rainbow Warrior. Het schip van Greenpeace werd toen door de Franse geheime dienst met twee landmijnen tot zinken gebracht in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland. En dan 1991, de Liefkenshoektunnel ten noorden van Antwerpen, onder de Schelde door, werd toen geopend. En als laatste puntje, 2016. Portugal won toen het EK voetbal in en tegen Frankrijk. Portugal won met 1-0. Man van de wedstrijd was niet Cristiano Ronaldo, maar Pepe. Dan de jarigen van vandaag. Welke beroemdheden vieren vandaag hun geboortedag? Dan komen we als eerste Rick Veldrof tegen. Een tv-maker, presentator, journalist. Verantwoordelijk ooit voor Villa Veldrof met legendarische tv-fragmenten. Onder andere Pim Fortuyn, Major Boshart, zij van het leger des Heils, weet je wel. Maar misschien wel de allermooiste die ooit gemaakt is. De aflevering met Herman Brood. Dat was trouwens ook met die Major Boshart. Rick Veldrof, hij viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Diederik Samsom, die is ook jarig. Oud-politicus, frontman van de Partij van de Arbeid. Oud-directeur van Greenpeace. Diederik Samsom, die viert vandaag zijn 55ste verjaardag. En Wimmy Bouma is jarig. Wimmy Bouma, de zanger. Hij is van 1979. Eventjes hoofdrekenen leert ons dat Wimmy vandaag zijn 47ste verjaardag viert.

47 wordt hij. Dus we hadden een verdomd goede reden om de ring die jij draagt te draaien van hem. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze ochtendshow. Het zit erop. We gaan nog eventjes wat dingetjes meenemen vanuit onze inbox. Onder andere, we hebben zojuist een appje gekregen van Paul. Die schrijft, mijn kinderen zijn ook allebei jarig. Silver, die wordt 6. En Luus, die is 2. Prachtige foto erbij. Nou, van harte proficiat, Paul. Met de verjaardag van jouw kinderen. Danny Vogelaars, die appt ook nog. Wij zijn lekker aan het metselen op een mooie bouw in Gorinchem. Groetjes de metselaars van Brabotech en een hele fijne uitzending. Ik zou zeggen, werk ze nog vandaag, Danny. Stijn Bolsius, die is er ook bij. Die stuurt ons nog een appje en die schrijft een boerderijtje met Jurgen van Dunnels aan het schilderen. Kijk eens. Schilder ze, heren, al daar. Nou, zit er nu echt op. Zo meteen aan de andere kant van 9 uur, dan zijn zij er. Zij van die 3 uurtjes muziek voor de keihard werkende Brabander. Brabanders en de rest van de Radio JND-luisteraar. Zij van aan de slag. En ben jij een keihard werkende Radio JND-luisteraar die graag een keer de muziek zou willen bepalen in aan de slag? Dan kan dat. Dan moet je even naar de webstack gaan op het wereldwijde web. Wat daar speciaal voor is ingericht. En dat kun je vinden onder radiojnd.nl/aandeslag. Als je daar bent aangekomen, dan vul je gewoon alles in. En dan kan ik jou bij deze garanderen onvoorwaardelijk dat het helemaal voor de bakker gaat komen. Hey, vanmiddag om 3 uur, ik waarschuw jou vast, dan gaan wij jouw weekend op de JND-manier aftrappen. Dat doen we door middel van de JN30, Koen van der Vorst. En mocht je dan om 6 uur vanavond, als de JN30 erop zit, nog niet het weekendgevoel hebben, dan kunnen we altijd nog zetten we ons ultieme weekendbreekijzer in. Dat is Arthur Kruid met de Verzoek Vrijdagavond. En dat start om 8 uur, volgens de spoorboekjes. En wil je alvast muziek aanvragen in het kader van de Verzoek Vrijdagavond? Dan kan, dan moet je even een appje sturen via de WhatsApp met de hashtag Arthur draait alles. En dan komt het in het juiste postvakje terecht. Hey, morgenochtend dan zijn we er weer met een nieuwe ochtendshow. Een uurtje later dan gebruikelijk. Niet om 7 uur, maar om 8 uur. Maar er staat dan wel weer een tsunami aan worstenbrood tegenover. De JND Ochtendshow. Ik dank je voor het luisteren.

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
2: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
3: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
4: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon. Geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon. Born Electric. Built for Business.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
4: Welk?
3: Ik ga trouwen.
4: Anders aan de net, dat je zet zeker niet was. Begint er niet aan.
3: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
4: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
5: Ik dans met jou de Flamingo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
6: Ik dans met jou de Flamingo.
5: Ik dans met jou de Flamingo is nu overal te downloaden en te streamen.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Het tolvignet dat België gaat invoeren voor automobilisten komt er per 1 mei volgend jaar. Die datum was nog niet bekend, maar staat volgens Belgische media in het plan waarover vandaag wordt gepraat. Een rit naar of door België gaat ongeveer een tientje per dag kosten, afhankelijk van de leeftijd van de auto. Een Nederlandse wolf doodt gemiddeld 25 andere dieren. Dat is meer dan andere Europese wolven doen, schrijft de Telegraaf. Het kabinet overweegt daarom nu een andere aanpak van wolvenoverlast. Nu wordt alleen ingegrepen als een wolf problemen veroorzaakt. Staatssecretaris Erkens denkt erover de hoeveelheid wolven sowieso klein te houden. In Amsterdam zijn 8 mensen opgepakt tijdens rellen na het verlies van Marokko op het WK. De politie werd bekogeld met onder meer vuurwerk en stenen. De ME trad op, net zoals in Rotterdam en Den Haag, waar ook mensen werden aangehouden. De politie in Utrecht zegt dat het daar relatief rustig was, op wat vuurwerk en een brandje na. Het gaat goed met de Franse sterspeler Kylian Mbappé, ondanks zijn wissel in de WK-kwartfinale tegen Marokko. Hij kreeg een tik op zijn enkel en daarom werd hij gewisseld. Maar ik ben in orde, zegt hij. Frankrijk won met 2-0, ook al miste Mbappé een strafschop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het AP-nieuws op Radio JND.
9: JND Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Eerst tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht heb je 10 minuten vertraging. En verderop bij Rotterdam zelf voor het Terbrechtseplein 5 minuten extra. De A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens ook 5 minuten langere reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: 70. Lidl. Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
4: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
5: Wij zijn verhuisd.

0: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
2: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren. Lemon.

0: partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
0: Ja, voor de allerbeste.

0: laten mee naar buiten.
1: Naar buiten?
0: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
2: De goedkoopste veranda.nl.
0: Met 10 jaar garantie.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Wist jij dat zo'n paintproject? Paintproject is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui, kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paintproject.
5: Wie maakt elk project perfect?
4: Toppie!
5: Paintproject.
4: Meer info op paintproject.nl.
6: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
7: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
8: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
9: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
7: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
8: Tegelhalbrabant.nl.
10: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
11: En nooit te veel betalen.
10: Ga ze bij de vleuten halen?
11: 25.000 vierkante meter.
10: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
11: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
12: Bestel nu ook eenvoudig online.
13: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
14: Dommel 18 grill en bar.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
16: J&D Verkeer.
17: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment nog weinig files. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de Duitse grens bij 7 naar 5 minuten extra nodig. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En ook 5 minuten extra op de A76 van Gleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Goedemorgen. Dit is Radio J&D.
18: Jouw Nederlandse dag.
19: Hallo, waar gaan we?

0: eens op rolcontainernederland.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95.

0: som. Wow. Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780 exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
4: Radio J&D presenteert
5: de Radio J&D Zomertour.
4: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
5: De Radio J&D Zomertour.
4: 16 augustus.
5: Pleinfeest Moergestel.
4: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
5: Jouw Nederlandse dag.
4: Aan

0: Fideico Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar fideico.nl en neem contact op. Fideico Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Fideico.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Schade.

0: je thuis.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De fraude-helpdesk waarschuwt voor een nieuw soort oplichting via Apple Pay of Google Pay. RTL Nieuws schrijft dat criminelen gestolen gegevens toevoegen en in de winkel gaan pinnen. Er zijn al duizenden euro's ontfutseld. Er zijn nog niet veel meldingen, maar misschien is dit nog maar het begin, zegt de fraude-helpdesk. België gaat een tolvignet invoeren en de datum is nu bekend. Volgend jaar mei, schrijven Belgische media. Een rit naar of door België gaat je ongeveer een tientje per dag kosten. Hangt af van de auto die je rijdt. Een schone is goedkoper dan eentje die meer vervuilt. Tolvignet moet de Belgen 200 miljoen per jaar opleveren. In het zuiden van Spanje hebben zo'n 150 brandweerlieden vannacht geprobeerd een natuurbrand te stoppen, maar dat is nog niet gelukt. Zeker 11 mensen zijn al omgekomen. Sommigen kwamen met een auto vast te zitten in de vuurzee. 1000 mensen werden uit hun huizen geëvacueerd. Oud-minister Hugo de Jonge mag vanmiddag zijn verhaal doen voor de commissie die de coronapandemie onderzoekt. De Jonge was tijdens corona verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Hij was te zien in de vele persconferenties in die tijd. Na de verhoren van vandaag houdt de coronacommissie een zomerstop. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude nu 10 minuten vertraging. Een kwartier lang onderweg ben je op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 10 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de N35 Almelo-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen Haarlem en Mariënheem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van Impact.
5: Holy moly! Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
6: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
5: En altijd met hoog rendementsglas.
7: Holy kozijnen, daar heb je leven.
5: Ga voor een messcherp offerte naar holykozijnen.nl.
8: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
9: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
10: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.

keukentafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk-Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: ook het gevoel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers.
3: Ja, die, Snoeienluiten.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen. Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
3: 18.000.
5: Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
9: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
10: Bedrijf of personenauto?
11: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
11: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
11: Industrieweg 27 in Oorschot.
12: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
13: JND Verkeer.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
15: Jouw Nederlandse dag.
16: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuenen-mondzorg.nl.
17: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Wie van Elektra houdt.
19: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
18: Komt werken bij Van Lieshout.
19: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
18: En komt werken bij Van Lieshout.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
20: Hé jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van Spessers en Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse toastjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
7: Slagerij Van Spessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
13: Elke dag.
15: Jouw Nederlandse dag.

beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Wie van Elektra houdt?
3: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
2: Komt werken bij Van Lieshout.
3: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.

0: Dakspecialistbrabant.nl.
1: Home is where the heart is.
2: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een hart van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
2: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.

0: 11 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Justitieminister Van Wil vindt het wel meevallen hoe de Marokko-fans zich gedroegen na de uitschakeling op het WK. Het is niet al te erg uit de hand gelopen. Hoewel de inzet van de ME in een paar steden niet nodig moet zijn, zegt hij. In Den Haag, Amsterdam en Rotterdam werd de politie bekogeld en werden mensen opgepakt. De autoriteiten in Spanje houden er rekening mee dat veel slachtoffers van de natuurbranden in het zuiden uit het buitenland komen. Er zijn 11 doden en 19 vermisten. 4 slachtoffers zaten in een auto en omdat het stuur aan de rechterkant zat, zijn het misschien wel Britten. Er zijn nog geen meldingen over Nederlandse slachtoffers. Oud-voorzitter Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland vindt dat de ondernemer er niet zo toe deed in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat de volksgezondheid en grote economische problemen voorrang kregen. Ze zitten nog steeds met coronaschulden, zei Willemsen. Een man uit Waalwijk is opgepakt. Hij zou op grote schaal hebben gesjoemeld met auto's. De man heeft een autobedrijf en rommelde met de BTW als hij wagens in Duitsland kocht of verkocht. Fiat heeft zijn huis en bedrijf doorzocht en 11 plekken in Duitsland laten doorzoeken. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint in het noorden met lage wolken en lokaal ook nevel en mist. En de grijzigheid verdwijnt en de zon zal de rest van de dag volop schijnen. Tot 21 graden op de Wadden, 30 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam wat drukker op de wegen. En dat merk je onder andere aan de grens op de wegen richting Duitsland. Daarnaast viel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Bij Leerdam heb je 10 minuten vertraging. En de A27 Breda-Gorkum. Voor het knooppunt Gorkum ook 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Moet je kijken, dat prachtige gebouw, dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
5: Ik weet niet, ik heb er een dakkapel op gezet.
6: ABN uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
4: ABN met de M van Magnifiek.
7: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
9: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
15: Aan de slag.
16: Aan de slag.

0: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
6: Kies je Prachtmaat.
5: Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
5: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
6: Dan weet je dat het goed staat.
7: Schade

0: 104.
1: Hallo, Arjen Oosterom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
2: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
3: Kermis Rosmalen, van 31 juli tot en met 5 augustus, vier je bij den Beer.

0: gratis entree. Bier, café, café. Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
1: J&D Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker. Er staat 125 kilometer file. Met name aan de Duitse grens moet je nu geduld hebben. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Voor de grens bij Nieuweschans een half uur vertraging. En op de A50 vanuit Os naar Eindhoven heb je tussen Veghel Noord en Eerde 10 minuten extra nodig. De N50 van Emmeloord naar Zwolle. Tussen Ens en knooppunt Hattemerbroek is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio JND.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
5: Ook bij je thuis.
6: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-Mondzorg.nl.
10: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris, inclusief tijdspaarfonds? Kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
11: Kijk voor vacatures op
12: metselprojecttilburg.nl.
10: En Jack,

0: mee.
1: Grillsbedrijf Palmarius.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
3: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
3: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
3: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
5: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De JND Verzoekvrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio JND.
0: Radio JND. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.

0: kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
1: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
0: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
2: Ken je Stolk in Bokstel al? De basis voor iedere professional. Dus

0: www.radiosalto.nl. Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
1: Ik dans met jou de flamenco.
0: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen. Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
2: Hallo, waar ga

0: www.vrijgezellenclub.nl.
1: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
2: Welk?
1: Ik ga trouwen.
2: Anders aan de net al gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
1: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
2: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de Zaande.
3: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Minister Karremans is teleurgesteld dat de Belgen toch doorgaan met het invoeren van het tolvignet. Zoals het plan er nu ligt, ga je vanaf mei een tientje per dag betalen om in België te mogen rijden. Ik heb ze nog gevraagd om soepeler te zijn voor Nederlanders die vaak de grens oversteken, zegt Karremans. Maar dat zie ik niet terug in de plannen. Een paar overlastgevers mogen niet meer in de buurt komen van een noodopvang voor asielzoekers in IJsselstein. Ze hebben van de burgemeester een gebiedsverbod gekregen. Reden is hun gedrag afgelopen maandag. Bij protesten tegen de opvang vernielden ze dingen, stichtten brand en intimideerden ze bewoners van de opvang en politie. Het grootste pensioenfonds van het land, ABP, mag het huidige pensioen van alle leden overzetten naar het nieuwe stelsel. Daarvoor is toestemming nodig van de Nederlandse Bank en die is binnen. Het nieuwe pensioenstelsel gaat volgend jaar in. Het ABP regelt de pensioenen van de ambtenaren. Er zijn nog geen meldingen over Nederlanders die in de problemen zijn geraakt door de bosbranden in het zuiden van Spanje. Er zijn zeker 11 mensen omgekomen en de autoriteiten denken dat er buitenlanders onder zijn, vermoedelijk 4 Britten. Er worden nog 19 mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is vrij druk onderweg. Er staat al meer dan 180 kilometer file in het land. Wat opvalt zijn de grenscontroles. Allereerst de A12 vanuit Arnhem, daar is de vertraging 20 minuten. De A76 vanuit Geleen ook 20 minuten. Maar de A7 vanuit Groningen, daar doe je er een half uur langer over. Vanaf Oudeschans komt ook deels door wegwerkzaamheden daar. Dan staat er een pechgeval op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij afrit De Meern, 8 kilometer en 10 minuten vertraging. Die file begint bij Woerden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
9: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers, officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
4: 585957.
3: Of kijk op henk.jobs.
5: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
6: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
7: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
8: JND. JND Winterfestival is terug. Zaterdag 21 november in Eventcenter Aquabest. Scoor jouw tickets nu op jndwinterfestival.nl.
9: JND. JND. Jouw Nederlandse dag.
8: Jouw Nederlandse dag.

0: niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085 4860 333.
1: Wie gaat er mee naar buiten?
2: Naar buiten!
1: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
3: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
1: Met 10 jaar garantie.
3: Ah, de goedkoopste veranda.
4: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
5: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
4: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
5: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
6: Ben jij over je vloer aan het matten?
7: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
8: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
9: Lemmenvloeren.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
11: Oh yeah.
10: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
13: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
14: Maar weer.
13: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo.
8: Van Schijndel.
15: Kerkstraat 7 in Geffen.
8: Bedrijfskleding.
16: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar 4 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
18: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
17: Vandaag een dakkapel, in één dag.
19: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
1: Wist jij dat van Paint Project?
4: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
1: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
4: Ons stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
1: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
6: Wie maakt elk project perfect?
1: Toppie!
19: Check paintproject.nl.
5: JND Verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 250 kilometer file. Het begint nu echt druk te worden. De meeste vertragingen kom je tegen bij de grensovergangen met Duitsland. Zoals op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland. Tussen Oudeschans en de grensovergang 3 kwartier extra. Dan de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de grens 20 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Aken ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
8: Jouw Nederlandse dag.
15: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Tegel eruit, boompje erin.
0: Ja, zo gaat die goed.
12: En wat doen we met het tuinafval?
2: Container Nederland.
12: Oh ja.
2: De oude.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw

0: vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
1: Jazeker, vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
0: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
2: Ik heb zo'n afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
3: Hey, vrouwke. De tegelzetters van Tegelhal Brabant.
4: Tegelhal Brabant. Ook voor de complete montage van uw tegels en sanitair.
5: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
6: Vloerverwarming leg je zelf. Ga voor advies naar www.vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Kijk nou, de Reddelo.
8: Die gaat weer een vloertje leggen.
9: Ja, voor de allerbeste

0: gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
1: Dommel 18 grill en bar.
2: Kijk nou, de Renne Lauw.
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
4: Dit is J&D. En iedere dag word je hier wakker met een lach.
5: Jouw Nederlandse dag start hier.
4: Willem Bakker en de J&D Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Willem Bakker. Alleen bij Radio J&D.
1: Willem met de Ochtendshow. Oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Willem met de Ochtendshow.
5: Iedere werkdag van 7 tot 9.
4: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio J&D. Oh-oh-oh.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Likkepep. Circus Tent.

0: autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
1: De prijsfavorieten van Albert.

0: gehaktspecialistbrabant.nl.
1: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
2: Huh? Wat bedoel je?
1: De gehaktballen van de Ballenkoning.
2: De Ballenkoning?
1: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
2: Nou, klinkt goed. De Ballenkoning.
3: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
2: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
4: Voetbalvereniging Brabantia Eindhoven.
1: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: vandaag in Zon.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
4: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. De nieuwe coalitie van Den Haag schrapt het plan voor een asielopvang en een oud ziekenhuis. Daar was veel protest tegen in de stad. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA willen asielzoekers juist opvangen op kleinere locaties. Op plek van het ziekenhuis moeten woningen komen. De politie heeft de jongen van 15 opgepakt voor 17 gevallen van oplichting. Hij deed aan bankhelpdeskfraude. Daarbij doe je bij mensen aan de deur alsof je van de bank bent en zeg je dat hun waardevolle spullen niet veilig zijn. Die geven mensen dan af. De jongen stal voor 30.000 euro aan spullen. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bij een fokker in Zuid-Holland een enorme hoeveelheid dieren in beslag genomen. Het zijn 1800 konijnen, 127 honden en tientallen pups. Fokker was al eerder op de vingers getikt, maar er was niks verbeterd. Gezondheidsregels werden niet nageleefd en de administratie klopte niet. Staatssecretaris Stielen van Onderwijs gaat ingrijpen bij het Haga Lyceum in Amsterdam. Ze zegt dat tientallen leerlingen al lange tijd slecht onderwijs krijgen. De inspectie heeft het over wanbeheer op de islamitische school. Stielen gaat er iets aan doen, maar moet nog bekijken wat de mogelijkheden zijn. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 330 kilometer file. De meeste vertraging heb je bij de grensovergangen met Duitsland of door werkzaamheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch doe je er tussen Utrecht en Everdingen een kwartier langer over. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. En de A7 Groningen richting Duitsland bij Nieuweschans een kwartier extra door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Jouw Nederlandse dag.

0: Nederlandse dag. Bij J&D hoor je thuis.
1: Bij J&D.

0: Heeswerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswerk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
3: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont. En hebben mooie oplossingen voor het MKB. Bezoek het Experience Center aan de Markt in Schijndel.

0: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
2: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit. J&D Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al bijna 390 kilometer file. Je hebt veel vertraging bij de grensovergangen met Duitsland. Of door werkzaamheden loopt het ook vast. Zoals op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch file door de werkzaamheden op de A27. Tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen bijna een half uur vertraging. Op de A12 richting Duitsland voor de grens 20 minuten extra. Een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda kost je 20 minuten vertraging extra bij de Moerdijkbrug. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel, 20 minuten vertraging door een auto met pech. De A59 Zierikzee Den Bosch, 20 minuten vertraging bij Heusden. Daar zijn ze bezig met bergingswerken. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen geladen met gevaarlijke stoffen. De rechterrijstrook is daar dicht. Dan de A73 naar Nijmegen tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden, 3 kwartier vertraging. En vanuit Nijmegen naar Venlo op diezelfde A73 doe je er een half uur langer over tussen Beuningen en Kuik. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
7: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
7: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
7: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie.
10: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
11: Attention!
12: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij Den Beer.

0: gratis entree.
1: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
2: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
3: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
2: Die maken het.
1: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
2: Die maken het.
1: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
4: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
5: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Fans Pessers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
6: Slagerij Fans Pessers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
7: Ondernemers, opgelet.
8: Ben jij een lokale ondernemer? En wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
9: Holy moly!
10: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
11: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren.

0: voor een messcherpofferte naar holykozijnen.nl.
1: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
2: En nooit te veel betalen.
1: Ga ze bij de vleuten halen?
2: 25.000 vierkante meter.
1: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
2: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
3: Bestel nu ook eenvoudig online.
4: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van 100 euro bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Dit is Radio JND.

0: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
1: Rijkers Haarden.
0: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren. Want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son en Breugel, ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl.
6: Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
7: Dit is Radio JND. Elke dag.
8: Jouw Nederlandse dag.
7: Bij JND hoor je thuis.
8: 2 uur.
9: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Radio JND. Ik ben Frans van der Beek. Na de bosbranden in het zuiden van Spanje worden 19 mensen vermist. En er zitten een aantal Belgen bij. Hoeveel is niet bekend, zegt het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken. De branden hebben zeker 11 mensen het leven gekost. En er zitten waarschijnlijk 4 Britten bij. Meldingen over Nederlanders zijn er niet. Ruim 10.000 mensen hebben een petitie getekend voor behoud van de 65-plus korting in bus, tram en metro. Afschaffen ervan werd eergisteren bekend. Korting verdwijnt op 1 januari. Maar gemeenten kunnen zelf nog wel iets regelen. Oudere organisaties willen het juist landelijk houden, omdat de tarieven anders gaan verschillen. Tijdens een Ryanair-vlucht uit Griekenland naar Duitsland is een passagier tot zijn schouders naar buiten gezogen. Dat gebeurde toen er een raam brak. Andere passagiers zouden hem terug naar binnen hebben getrokken. Griekse media schrijven dat de ruit brak door puin uit de motoren. Het vliegtuig draaide om en de man is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Gelderland gaat iets nieuws doen om een brug bij Nijbroek te versterken. Dat gebeurt met geheugenmetaal. Dat is metaal dat in zijn oude vorm terugschiet als je het verwarmt. Het staal wordt opgerekt en aan de brug bevestigd. En door daarna te verhitten, krimpt het en maakt het de hele brug sterker. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden... met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
7: JND Verkeer.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de weg. Het is druk bij de grensovergangen met Duitsland. En er staan ook files door werkzaamheden. En dit valt er verder op. De A12 richting Den Haag. Die is dicht bij Zevenhuizen. Dat komt door een ongeluk. Verkeer van Utrecht naar Den Haag kiest bij Bodegraven het beste voor de N11. En rijdt dan om via Alphen aan de Rijn en Leiden. De A73 richting Nijmegen. Tussen Boksmeer en Malden. Een uur vertraging door een ongeluk met een auto met caravan. De linkerrijstrook is dicht. En de andere kant op van Nijmegen naar Venlo heb je op diezelfde A73 tussen Beuningen en Kuik een half uur langer nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Stap in de wereld van Happencontainers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs, dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
12: Kom werken bij Van Happencontainers. Maak het verschil.
11: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
13: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
14: Wie van Elektra houdt?
15: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
14: Komt werken bij Van Lieshout.
15: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl. En
14: kom werken bij Van Lieshout.
16: Pidijko Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pidijko.nl en neem contact op. Pidijko Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pidijko.nl.
17: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Je hoort het. Ze komen allemaal naar You and Me. Leenderweg 135, Eindhoven. Kom je ook?

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Jouw Nederlandse dag.
4: Jouw Nederlandse dag.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
3: Wie van Elektra houdt?
4: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
3: Komt werken bij Van Lieshout.
4: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
3: En komt werken bij Van Lieshout.
5: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haarextensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo met BEAU.
9: J&D Verkeer.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het alweer erg druk op de weg. Er staat al ruim 500 kilometer file. En ook de zomervakantie van regio Zuid gaat beginnen. Dus dat geeft extra veel verkeer op de weg. Veel vertraging zien we onder andere op de A50 Oss richting Eindhoven. Voor Veghel staat ook nog eens een vrachtwagen met pech. De rechterreis ook is dicht. Vertraging 20 minuten. A73 Maasbracht Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk bij Malden. De weg is vrij, maar de vertraging nog een half uur. En op dezelfde A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Kuik ook een ongeluk. Er is daar een auto met caravan bij betrokken. Er staat 13 kilometer file met een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is Radio JND.
11: Jouw Nederlandse dag.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
13: Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
14: Ook bij je thuis.
15: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
16: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
17: Kies je prachtmaat.
16: Prachtmaat.
17: Dan weet je dat het goed staat.
16: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in

0: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
1: En Jack, wat vind je?

0: mee. Grillsbedrijf Palmarius.nl.
1: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
4: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
6: Wat zeg je?
4: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
6: Hoe dan?
4: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
6: Wauw, dat klinkt goed.
4: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Hallo, waar gaan we heen met dat afval?

0: Nederland.nl.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op VitaPro.nl.

0: 3 uur.
1: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil dat nieuwe huizen en scholen niet meer te dicht bij geitenboerderijen worden gebouwd. Er moet zeker 500 meter tussen zitten. Onderzoek wijst uit dat mensen die te dicht bij geitenboeren wonen een groter risico lopen op longontsteking. Ook Q-koorts wordt in verband gebracht met geiten. Wie volgend jaar naar België gaat, moet tol gaan betalen. Maar het geldt alleen voor auto's en niet voor motoren. De maatregel gaat in mei in en automobilisten moeten dan een tientje per dag betalen. En dat kun je maar beter doen, want wie illegaal over de Belgische wegen rijdt, krijgt een boete van 70 euro. De Nederlandse deze zomer weer mee in de Belgische badplaats Knokke. Ze ondersteunen hun Belgische collega's om overlast van feestvierende jongeren uit Nederland tegen te gaan. Knokke is een populaire vakantiebestemming voor jongeren. Ze mogen daar vanaf hun 16e alcohol drinken. En een erebaantje voor Frans Timmermans, die na de Tweede Kamerverkiezingen van het toneel verdween bij PvdA GroenLinks. Hij wordt minister van Staat. Het heeft niet veel om het lijf. Het wordt meer gezien als een bedankje voor alles wat hij gedaan heeft voor de samenleving. Johan Remkes en Tom de Graaf worden het ook. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperatuur in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al erg druk op de weg. Combinatie van recreatieverkeer, de start van de vakantie in de regio Zuid en nog ook wel een werkverkeer zorgt voor veel oponthoud. Ruim 650 kilometer file inmiddels. En er zijn er ook nog een aantal incidenten, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat bij Zoeterwoude Rijndijk een auto in brand. Hier is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is opgelopen tot ruim een uur. A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de rivierenbuurt 3 kilometer met 20 minuten vertraging ook. A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar is bij Kuik een ongeluk gebeurd waar ook een auto met caravan bij betrokken is. Er staat 10 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ja, yeah, het is er dan toch van gekomen.
6: Welk?
5: Ik ga trouwen.
6: Van de zaanden uit, toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
5: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
6: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd, Van de Zaanden.
7: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: 1104.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.

0: professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je smink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
1: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Vrijdagmiddag, 3 uur.
2: Koen van der Vorst, op weg naar de nummer 1 van Brabant. Weekend!
3: Weekend!
4: Weekend!
2: Dit is de JN30.
4: Welkom, daar gaan we. Het is vrijdagmiddag. Welkom bij de JN30, de meest actuele hitlijst van deze week. We hebben ze weer allemaal voor je op de juiste volgorde gezet. En tot aan 6 uur aan mij de eer om ze allemaal aan je voor te schotelen. We gaan het weekend samen openen hier bij Radio JND. En ja, dat doen we dus niet alleen. Dat doen we met de enige echte, de hitlijst van Radio JND. De enige echte!
2: JN30!
4: We gaan hem aftrappen met een man die deze week nieuw binnenkomt in de lijst. Ik heb het over Roa Pater. Deze week mag hij een entree maken op nummer 30 met zijn nieuwe single Blijf toch bij mij!
2: Nummer 30.

0: nummer 29.
1: Hallo, ik ben Damien van Os en je luistert naar Radio JND.
0: Jouw Nederlandse dag.
2: Zij of geen diamanten.
1: Radio JND. Bij JND hoor je...

0: 29 van deze week in de lijst. Je hoorde Damien van Os.
1: De JN 30. Koen van der Voorst.
0: Zo, het is almost weekend. Je bent hier bij Radio JND. Mijn naam is Koen. Tot aan een uur of zes presenteren wij de allergrootste. En dat zijn de 30 allergrootste van deze week in de JN 30. En dat gaan wij doen. En dat doen we op een hele mooie zonovergrote vrijdag. Hey, fijn dat je erbij bent. Fijn dat je de radio bij je vrienden van JND hebt afgestemd. En ja, ook wel echt de plek waar we het weekend samen gaan openen, toch? Deze week hebben wij 7 stijgers. In totaal 15 zakkers. 4 nummers zijn gelijk gebleven en 4 nieuwe binnenkomers. En daarnaast presenteren wij iets voor 4:30 de nieuwe Radio JND Successchijf aan je. Het liedje waar wij helemaal fan van zijn. Waar wij bij de redactie unaniem van hebben gezegd van hey, dit liedje verdient extra aandacht. En die gaan we dus komende week extra vaak hier op de radio draaien. Wie dat is, dat hoor je allemaal iets voor 4:30. En voor de echte meeschrijvers, heel de lijst kun je meelezen online via radiojnd.nl. Mocht je dat fijn vinden, dan kun je heel de lijst op je gemak nog een keer meelezen en nalezen. Zo, we staan voor een mooi weekend. Onder andere ons JND-toernooi gaat morgen plaatsvinden. Gaan we het daar nog even uitgebreid over hebben. Maar eerst gaan wij snel verder met nieuwe muziek in de lijst. Want we hebben veel nieuwe muziek deze week. De nummer 28 is ook deze week nieuw in handen van niemand minder dan Sven Versteeg en Senna. Hebben samen een nummertje gemaakt. Een nummer gaat over vuurwerk en vinden wij deze week nieuw in de lijst op een plekje.
1: Nummer 28.
2: Hallo, ik ben Senna en je luistert naar de JN.

0: D&D. Die badkamerkraan die blijft toch wel een ode aan de J30 geven volgens mij. Vorige week stond hij op 23. Daarvoor stond hij nog op 27. Tenminste, deze week staat hij op 27. Vorige week op 23, zo mag ik het zeggen. En daarvoor hoorden we op 28. Nieuw binnen in de lijst. Stenna met Sven Versteeg. Vuurwerk, fireworks en berg op de vrijdagmiddag van Radio J&D. Waar ik je van harte welkom heet. Hey, zo meteen hier meer over het J&D-toernooi. Gaat morgen plaatsvinden. Etienne Alvarez komt eraan. Ik zou het willen schreeuwen van de toren. William Burger heeft nieuwe muziek. Ciao Bella, een tip voor de J30. Komt er zo voor je aan. Eerst Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij horen bij mij deze week op nummer 26.
1: Hey.

0: Zij horen wij, hoor je. Kriskros Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit bij J&D. Vinden we deze week in de lijst op plekje nummer 26. Komt van 24 af, maar wel maar liefst al 11 weken bij ons in de J&30. Het is de radio die op de juiste zender staat. Op het juiste moment van de week. Eigenlijk zit gewoon, alle checkboxjes zijn gewoon gevuld. Het is bijna weekend en we hebben de eer om het jou het weekend hier te openen bij J&D. We gaan even vooruitblikken op morgen, want dan gaat ons J&D-toernooi plaatsvinden op Sportpark naast de Best in Best. Het wordt echt een warme, mooie dag. Er gaat gevoetbal worden en er gaat sowieso gefeest worden. En hoe die dag er precies eruit gaat zien, daar ga ik je zometeen meer over vertellen. Want we hebben ook een berg artiesten uitgenodigd. Wie er allemaal bij zijn, hoor je allemaal zometeen. Blijf ervoor hangen. Eerst uit voor een tipje. Nieuwe muziek van William Burg. Die heet Ciao Bella en is deze week een tip voor de J&D.
1: Dit is een tip voor de J&D.

als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495.

0: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint-Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Ben jij over je vloer aan het matten?
3: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
4: Lemon Design.
5: Lemmenvloeren.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbare bedrijfswagen? Ga naar bosfans.nl. Jouw specialist in topkwaliteit occasions. Altijd een grote voorraad en gratis direct beschikbaar op Nederlands kenteken. Bosfans.nl. Ook voor inruil en financiering van jouw bedrijfswagen.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: fantastisch briljant.
1: Aanhangen nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
2: Wist jij dat zo'n Paint Project? Paint Project is op zoek naar vakmensen die hun team kunnen versterken. Stucadoors, schilders, timmerlui. Kies voor een vaste baan met zekerheid. Ga aan de slag bij Paint Project.
3: Wie maakt elk project perfect?
2: Toppie!
3: Paint Project.
2: Meer info op paintproject.nl.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: J&D Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 600 kilometer file al. En het heeft alles te maken met de start van de zomervakantie in het zuiden van het land. De vrijdagmiddag, die zo en zo drukker is dan de rest van de week. En de diverse wegafsluitingen door werkzaamheden. Onder andere zien we dat op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 16 kilometer file rijden met 3 kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude stond een auto in brand. De linkerrijstrook is daar nog dicht, vertraging een uur. De A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar zijn technische problemen bij de ketelbrug. De weg is op dit moment dicht. En wat nog opvalt is de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenen bij de wegwerkzaamheden van de A1 bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio JND.
7: Jouw Nederlandse dag.
8: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
13: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
14: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
15: Ik dans met jou de Flamengo.
14: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen.
16: Hallo, Arjen Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
17: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
18: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
19: Maar weer.
18: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor

0: event-support.nl en zij regelen het voor je.
1: Kijk nou, de Reddelo!
2: Die gaat weer een vloertje leggen.
3: Ja, voor de allerbeste cementdekvloeren, privé of op de bouw, bel je met Lau.
4: 06-22-228.
5: Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
6: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
5: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
7: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
1: Kijk nou, de Reddelo!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijf Lauwkerkhof.nl.
8: Radio JND presenteert
9: de Radio JND Zomertour.
8: Zondag 16 augustus, Pleinfeest Moergestel. Met optredens van Django Wagner, Amag, Jan Biggel, Jeroen van Zelst, Justin de Wild, Rutger van Waardeveld, Stef Eckel, Nelis Leeman, Robert Pater, Mickey van Wijk, Even Serieus, Chris Bauer en vele anderen. Eén groot Hollands meezingspectakel op het Sint-Jansplein in Moergestel.
9: De Radio JND Zomertour.
8: 16 augustus.
9: Pleinfeest Moergestel.
8: Toegang helemaal gratis. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
8: Koen van der Vorst.
10: Hoi, ik ben Samuel Welten en je luistert naar de JN30.
11: Ik ben

cover van Samuel Welten en de Bankzitters draaiden wij bij jou Nederlandse dag. Dit is J&D net na 4:30. De plek waar we het weekend samen gaan openen. En even eerlijk, hè, ik weet niet of je het weer al hebt gezien. Nou, we kunnen er bijna een officieel weerberichtje van maken. Zullen we dat even doen? Gewoon even een officieel, echt een officieel weerberichtje. Ik weet niet of dat ergens op slaat, maar gewoon voor het idee even. Even een officieel weerberichtje. Het J&D weer dan voor het komende weekend. Vanavond en vannacht mix van wolken, opklaringen. Het is droog bij een afnemende noordenwind. Daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen dan schijnt de zon, is het droog. Het wordt 27 tot 29 graden en er waait een matige noordenwind. Dagen daarna blijft het droog en zonnig zomerweer met temperaturen tussen de 27 en 30 graden. En pas later volgende week neemt de buienkans dan weer toe. Dat is fijn. Tenminste, dan gaat het in ieder geval niet morgen vallen, nee. Hey, zo meteen blikken wij vooruit op het J&D-toernooi, want het programma is bekend. Morgen gaat het gebeuren op Sportpark Naast en Best. Gaan vele teams het tegen elkaar opnemen. En we hebben ook een berg artiesten uitgenodigd. Dus mocht je denken van, nou, ik heb morgen weinig te doen, kom daar even de boel aanmoedigen. En kom even gewoon je favoriete artiest hallo zeggen, ja. Dat kun je morgen gewoon doen. Wie er allemaal bij zijn, zometeen hier op de radio te horen. Wesley Bronckhorst komt eraan.

Wesley Bronckhorst en ik drink rosé. En als hij dan rosé gaat halen, doet het dan meteen twee, zou ik zeggen. Ja. Wel zo lekker. We draaiden hem bij J&D hier. Vorige week nog op 21, deze week op 23. 4 weken bij ons in de lijst. En daarvoor door Django van 19, deze week naar 24. Waarom ben jij gegaan? En die staat alweer 9 weken in de lijst. En was ook al de Radio J&D Successchijf. Iets voor alle 5 maken wij de nieuwe Radio J&D Successchijf van komende week aan je bekend. En kleine teaser, hij is van een man die morgen ook bij ons J&D-toernooi aanwezig is. En dan hoor je denken van ja, wie is er allemaal morgen aanwezig bij dat J&D-toernooi? Daarvoor blijf je even hangen, want zometeen ga ik je daar meer over vertellen. En een van die mannen die morgen ook aanwezig is, is deze man die ik nu voor je ga draaien. Staat deze week opnieuw ook in de J&D-30, van 13 deze week gezakt naar 22. 5 weken in de lijst, de laatste nieuwe single van Nedis Leeman. Ze mogen alles van me krijgen. Je weekend begint hier bij Radio J&D. Dank voor je keuze. Je bent in de J&D.

0: Nelis Leeman, ze mogen alles van me krijgen, draaien we.
1: Zaterdag 11 juli, het JND-toernooi.
0: Kijk even op de kalender. Ik heb zo'n hele grote scheurkalender thuis op het toilet hangen. En ja, iedere dag scheur ik daar weer een pagina van af. Daar begint de dag mee. Ik moet eerlijk zeggen, vandaag 10 juli betekent dat het morgen 11 juli is dat het JND-toernooi gaat plaatsvinden. Editie 8 tot Sportpark naast een Best in Best. We hebben echt een berg aan artiesten weer uitgenodigd. En daarnaast wordt er natuurlijk ook gewoon een potje gevoetbald. Mocht je denken van nou weet je, ik heb zin in morgen echt een leuk feestje. Kom vanaf 9 uur in de ochtend naar Sportpark naast een Best in Best. Want daar gaan we met z'n allen een hele mooie dag beleven. Onder andere Jan Biggel, die gaat het toernooi mee openen om 10 uur in de ochtend al. Ook Rutger van Waardeveld is erbij met zijn zwoele zomernachten. Spang, Jeffrey Leunenberg, de influencers. Roy van Nuland, Wendy van Hout is erbij. Frans Joostink en Frans Joostink junior. Nelis Leeman, Gisby, Mel en Den zijn erbij. Mike Sanders en de afsluiting, de grande finale waar eigenlijk iedereen het over heeft bij het JND-toernooi, is in handen van DJ Dani al jarenlang. Ja. Dan weet je gewoon dat er een dikke finale aan zit te komen. Dat is allemaal morgen op Sportpark naast de Best in Best. En de toegang is helemaal gratis. Je kan er gewoon gratis bij zijn. Ja, en intussen gaan natuurlijk de mensen die mee voetballen het fijn vinden als jij ze een klein beetje aanmoedigt vanaf de kant. En dat is gewoon jouw kans morgen. Dus kom morgen lekker richting Sportpark naast de Best. Het wordt mooi weer. Wij zorgen voor een drankje en de verkoeling. En de fijne muziek zoals deze. Jeroen van Zels van 18 deze week naar 21. Dit is Griekse Nacht in de JN30. Mijn hart vol.

0: Nummertje 21 in handen van Jeroen van Zels. Het lijkt wel een soort muzikale bingo, vind ik altijd, die J31. Je hoorde Griekse Nacht, hele fijne single van hem. Vorige week nog op plekje nummer 18, deze week op 21. Hey, tijd geworden voor nieuwe muziek. We gaan hem aan je voorschotelen. De nieuwe single van Jaman en de nieuwe single van Frank Verkooyen. Die van Frank Verkooyen heet Geweest is geweest. En Jaman, de nieuwe heet Je wint me op. En beide deze week in handen, een tip voor de J31.
1: Dit is een tip voor de J31.

0: voor je geweest is geweest, draaiden wij een tip deze week voor de JN30. Net als Jaman, de nieuwste. Je wint me op. En zo telt de JN30 verder met onder andere Yves Berendsen, Danny Vroger en Mickey van Wijk. En de nummer 20 in handen van Amar deze week. Stem in je hart. Blijf hangen in de eenrechte.
1: JN30.
0: Tot zo.
2: Ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
3: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
4: Kijk voor vacatures op
5: metselprojecttilburg.nl.
6: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
7: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuenen Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuenen Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van nuenen-mondzorg.nl.
8: Toe aan nieuwe wand- of vloertegels? Maar moet het wel leuk blijven? Tegelhal Brabant levert topkwaliteit tegels uit Spanje en Italië. Met 10 jaar garantie. En door eigen import met unieke laagste prijsgarantie.
9: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: De mooiste tegels voor vloer en wand. Tegelhalbrabant.nl.
11: Wie gaat er mee naar buiten?
12: Naar buiten!
11: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf €10 per maand je eigen overkapping.

0: Dommel 18, de gezelligste grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl. Dommel 18, grill en
1: bar. Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet wil zich meer gaan bemoeien met de studiekeuze van leerlingen. Ze willen dat meer jongeren kiezen voor opleidingen waar grote personeelstekorten zijn, zoals de zorg en techniek. Het plan wordt breed gesteund door de 5 grote onderwijskoepels. We gaan ermee aan de slag, zeggen ze. In Den Haag was het de beurt aan oud-minister Hugo de Jonge, een van de hoofdrolspelers in het coronabeleid. Hij zei tegen de commissie: "We waren constant bezig met een balanceeract. We wilden het virus hard raken en de economie zo min mogelijk." Verder bleek dat hij nog steeds achter alle maatregelen staat. Er komen waarschijnlijk maatregelen bij geitenboerderijen, omdat geiten voor een groot risico zorgen op longontstekingen en Q-koorts. Nieuwe huizen en scholen zouden voortaan op een veilige afstand moeten worden gebouwd van zeker 500 meter. Het kabinet roept alle provincies op om er nu al op in te springen. En op een Russische oorlogsbegraafplaats in Leusden bij Amersfoort zijn zo'n 150 graven beklad met leuzen. Op graven staan rode letters met teksten tegen de presidenten Poetin en Zelensky. De eigenaar van de begraafplaats noemt het vreselijk, pijnlijk en verdrietig. De politie doet onderzoek. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt volop en de temperatuur loopt flink op. Het is op grote schaal 28 tot 32 graden met de hoogste temperaturen in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
3: JND Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Traditioneel is het weer erg druk deze vrijdagmiddag. En helemaal nu de zuidelijke helft van Nederland vakantie krijgt. Inmiddels zo'n 650 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude stond een auto in brand. Die is geblust, maar die moet nog wel geborgen worden. Het gaat zeker tot 4:30 duren. De linkerrijstrook is dicht, zoals gezegd. De vertraging is 3 kwartier. Een vrachtwagen met pech op de ring van Amsterdam. Op de A10 tussen Zeeburg en Amsterdam over Amstel staat 3 kilometer met een kwartier oponthoud. 3 rijstroken zijn er zelfs dicht. A12, Duitse grens Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 1:30 uur. En ook nog een ongeluk op de A67 in het zuiden van het land van Venlo naar Eindhoven. Tussen Liesel en Gelderop 3 kilometer. De weg is daar dicht. Hou rekening met zo en zo al 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Droom jij ook van zo'n mooie bedrijfswagen? Zo goed als nieuw, waarmee je je bedrijf meteen zo'n energy boost geeft? Maar dan voor een mes.

0: langsom.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hier is hij dan, de nieuwste hit van Gero.
3: Tweedehands auto.
2: Hallo, met wie?
4: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
2: Oké, komt-ie.
4: GTI, tweedehands.
2: Oh, we zijn zo weer terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: En je stalk in Bokstel al de basis voor...

0: boxel.nl. De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com.
1: Koen van der Forst.
2: De man die mag aftellen tot en met de nummer 1 in de JN30. Samen met jou, Iberische komt eraan. Danny Vroger en Mickey van Wijk ook zometeen.

0: 20 in de JN30 in de handen van Amar. Vorige week op 22, deze week twee plekken omhoog met De Stem in Je Hart.
1: JN30 Overzicht.
0: Een overzicht van de nummers 30 tot en met 20. Op 30 draaien wij nieuw binnen in de lijst. Rauw Water en Blijf Toch Bij Mij. Op nummer 29 hoorde je Damien van Os en de Diamantenring. 28 kwam nieuw binnen Senna met Sin Versteeg samen en Vuurwerk. Op 27 Pascal Redeker en de Badkamerkraam. 26 Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit. Zij Hoor Bij Mij. Op 25 hoorde je Samuel Welten en de Bankzitters en Uitslover. Op 24 Django Wagner met Waarom Ben Jij Gegaan. Op plekje 23 hoorde je Wesley Bronkhorst, Ik Drink Rosé. 22 in de handen van Nelis Leeman en Ze Mogen Alles Van Me Krijgen. Op 21 hoorde je Jeroen van Zelst en De Griekse Nacht. En op 20 Amar en De Stem in Je Hart. Zo, wat een fijn lijstje nu al. Meelezen kan gratis via radiojnd.nl. Maar goed, we zijn pas bij de nummer 20. Het wordt steeds beter, want we gaan langzamerhand richting die top 10, richting de top 3. En uiteindelijk komen we uit bij die nummer 1. En de grote vraag is, staat nog steeds Rutger van Barneveld aan met zijn zwoele zomernachten? Nou ja, antwoord daarop. Laat nog even op zich wachten. Het is tijd voor gloednieuwe muziek. Een man die we deze week ook mogen verwelkomen in de JN30. En ik word altijd blij als deze man in de JN30 landt. Eerlijk is eerlijk, een hele fijne nieuwe single van deze man. Ik ben fan. Vooral van de tekst. Misschien is het tijd

Verlicht, Jordan, Danny Vroeger en Mickey van Wijk. En die laatste en Danny trouwens ook zijn erbij op 16 augustus... bij onze zomertour in Moergestel. Wordt één groot feest. Meer erover te vinden op onze socials. Radio JND op Instagram en Facebook. Vorige week stonden ze op 17. Deze week leveren ze één plek in. En staan ze op 18 met misschien is het, wat zeg ik, Knipperlicht, ja. En daarvoor hoorde je Yves Berendsen. Dat wilde ik zeggen. Op 19 nieuw binnen met misschien is het tijd. Hey, de vrijdagmiddag van JND, 4:15. Zo dadelijk nog even vooruitblikken op de line-up van het JND-toernooi. Die gaat morgen helemaal van start. Want dan is het toernooi van het jaar terug op Sportpark naast de Best in Best. Rusto en Mart Hoogkamer hebben nieuwe muziek. Pak mij komt eraan. Likke Pep, die vorige week de radio JND successchijf in handen hadden met de Circus Tent. Hoor je zo meteen, komt nieuw binnen in de lijst. En eerst verder met de Bankzitters. Vorige week op 16, deze week leveren zij één plekje in. En staan zij op 17. Dit is Multimiljonair bij jouw Nederlandse dag. Dit.

0: been there.
1: De JM30. Nummer 16.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
0: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
0: Zie je die

0: Samen van 26 deze week naar 16 gestegen. 2 weken in de lijst inmiddels. En daarvoor nog de bankzitter van 16 naar 17 met multimiljonair. Dit is J&D, bijna 4:30 op je vrijdagmiddag. Het weekend gaat bijna beginnen. Zometeen presenteren wij hier de nieuwe radio J&D Successchijf. Maar eerst tijd voor een nieuwe binnenkomer. De Successchijf van vorige week. Die komt deze week nieuw binnen op nummer 15 in de J&D. De mannen van Lick & Pap. Een nieuwe single heet Circus Tent. Deze week nieuw op 15.
1: 1, 2, 3, hey!

0: van de mannen van Likkerpijp. Deze week nieuw binnen op plekje nummer 15. Was vorige week de J&D Successchijf. Dan tijd geworden om de nieuwe Radio J&D Successchijf van deze week aan je bekend te maken. Ik ga er even bij zitten, weet je wel. Want ja, dit is een hoogheid die ik mag aankondigen. Mag ik dat zo zeggen? Ik zei het al, hij is er morgen ook bij op ons J&D-toernooi. Hij gaat daar optreden. En als deze man opkomt, ja, dan herken je hem eigenlijk meteen aan zijn unieke stemgeluid. Je herkent hem aan zijn klederdracht, mag ik het zo zeggen. En je herkent hem aan zijn meest unieke stijl. Want ja, dit is gewoon een unieke stijl die er gewoon met kop en schouders bovenuit steekt tegen, ja, tussen alles wat eigenlijk uitkomt momenteel. Ik heb het over Gispy. Ja, en hij heeft een nieuwe single uit. Vandaag is van ons. En bekronen wij vanaf nu tot de enige echte meest gedraaide track bij Radio J&D. Hij is komende week de Radio J&D Successchijf. Daar gaan we.
1: De Radio J&D Successchijf.
2: De Radio J&D Successchijf.
1: Gispy. Vandaag is van ons.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Yo mensen, Gispy hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons...

0: aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Goedemorgen.

0: gratis entree.
1: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via spacyshop.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Budel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Budel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 085-4860-333.
4: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC Discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC Discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.

0: specialistbrabant.nl. JND Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals verwacht verloopt de avond-middagspits, kunnen we beter zeggen, hartstikke druk met ruim 600 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Voor Zevenaar is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 50 minuten. A44 is druk van Amsterdam naar Den Haag. Voor de stop dichter bij Wassenaar 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A67, Eindhoven-Venlo. Daar gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij. Maar voor zomeren 11 kilometer met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Velperbroek voor het Gelderdoom. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Zit je met restpartijen ijzer of metaal en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.
4: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weet u hoe? Kijk op energy.nl. Energy, met de E van impact.
5: Stap in de wereld van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
8: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
7: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
8: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
9: Maatwerk, eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
10: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
11: Mam, waar is mijn zwembad?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de erf.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast? Of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
16: De interieurontwerpers van Snoeijen-Luijten.
17: Ja, die, Snoeijen-Luijten.
16: Die maken het.
15: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
16: Die maken het.
15: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.
18: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen, de specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
19: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leiboomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
0: Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
0: Koen van der Vorst.

slag van je heupen in handen van Mike Versteeg. Wat een banger is dit, zeg. Ja, bizar gewoon. Je hoorde hem deze week op plekje nummer 14. Stond hij vorige week ook inmiddels 3 weken bij ons in de lijst. En daarvoor onder andere de nieuwe Radio J&D. Successchrijver in handen van Gisby. Vandaag is van ons. En ook de mannen van Likkenpijp hoorde hij op 15 met Circus Tent. Zo meteen onder andere Guido van der Graaf hier. Corrie Konings en Hangt iets in de lucht. Amore. En ook Leeuw Klein, Samuel Welten, de Amsterdamse zomer met Maak me nou niet gek, hoor je na de nieuwe van Reban Hermans. Van 7 deze week naar 13, dit is In de Boeken.

Raymond Hermans, in de boeken draaiden wij bij JND in de JN30, die je mee kan lezen online via radiojnd.nl. Raymond deze week in de lijst te vinden op het hele fijne, memorabele plekje. Nummer 13 komt van 7 af en daarvan nog op 14. Mike Verstegen, de hartslag van je heupen. Zo, het is vrijdagmiddag. We tellen af richting het JND-toernooi. Morgenochtend gaat het plaatsvinden op Sportpark Naast de Best. En dan gaat het eigenlijk heel de dag plaatsvinden. Even kijken wat het weer gaat doen. Vanmiddag is het flink zonnig. Al ontstaan ook enkele kleine stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het maximaal 29 tot 31 graden. Vanavond en vannacht helder en droog. Minimaal liggen tussen de 15 en 18 graden. En morgenochtend vroeg kan lokaal wat laaghangende wolking voorkomen. Maar een groot gedeelte van de dag verloopt zonovergoten. Het wordt tropisch warm met 30 tot lokaal 32 graden. En daarbij staat een meest matige noordoostenwind. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en vaak tropisch warm. Regionale hittegolf houdt mogelijk zelfs aan tot volgend weekend. Nou, dus kortom, voor de temperatuur hoef je het land niet uit. Nee, dat blijft wel. Hey, even een belangrijke vraag aan Samuel Welte gaan we stellen, die namelijk deze week op plekje nummer 12 staat, samen met Lil Kleine en de Amsterdamse Zomer. 9 weken in de lijst. Vorige week stond hij op 8 en deze week op 12. Met Maak me nou niet gek. Samuel!

Er hangt iets in de lucht. Amore, Corrie Konings hoorde je. Van 15 deze week naar 11 hangt iets in de lucht. Amore, 1 week in de lijst. En was ook al de Radio J&D succes schrijf. Ik wil even een ode uitspreken aan Corrie Konings. Ja, ik wil gewoon even een staande ovatie. Kan ik even hier een studio-applaus krijgen van alle mensen die hier staan? Even applaus voor Corrie, ja. Goed zo. Wat een vrouw, zeg. Afgelopen zaterdag was ze hier te gast in de J&D-studio bij Erik Kerkhoff. Ja, en wat een gezelligheid bij haar. Gewoon zo'n warme vrouw is dat. En fijn om haar hier een keer bij ons in de studio te hebben. En te kletsen over deze nieuwe single, die onwijs goed gaat trouwens. Deze week dus naar 11 gestegen in de J&30. En daarvoor nog Lil Kleine en Samuel Welten in de Amsterdamse zomer. Je hoort het hele fijne. Maak me nou niet gek. 9 weken in de lijst en deze week op 12. Dit is J&D. Mijn naam is Koen en ik heb ze voor je. De 30 allergrootste van deze week. En ze worden alleen maar groter, want ze zijn aangekomen bij de nummer 10 van deze week. En dat is een man die daar vorige week ook stond. Wel al 5 weken in de lijst. Ik heb het over Guido van der Graaf. Deze week houdt hij op

0: Als Guido van der Graaf draaiden wij.
1: 32 overzicht.
0: Tijd voor een overzicht van de nummers 20 tot en met 10. Op 20 hoorde je Amar en De Stem in Je Hart. Op 19 kwam nieuw binnen Yves Berendsen met Misschien is het Tijd. Op 18 Danny Vogel en Mickey van Wijk en Knipperlicht. Op 17 De Bankzitters met Multimiljonair. Op 16 Russo en Mart Hoogkamer, Pak Mij. 15 Likkepep en De Circus Tent. Op 14 Mike Versteeg en De Hartslag van Je Heupen. 13 Raymond Hermans in De Boeken. Op 12 hoorde je Leeuw Kleine, Samuel Welten en De Amsterdamse Zomer en Maak Me Nou Niet Gek. En op 11 hoorde je Corrie Konings en Hangt Is in de Lucht, Amore. En op 10 Guido van der Graaf. En ciao, doei, adios. Dit is jouw JND, de JN30. En zometeen begint hier officieel eindelijk het weekend. Wat we echt met z'n allen volgens mij onwijs verdiend hebben. Daar heb ik heel veel zin in. We gaan eerst verder met de nummer 9 van deze week. Een man die morgen langskomt bij...

Gloedje nieuwe single van Susanna Veldmeijer, De Nacht van Je Dromen. Dat draaiden wij hier bij JND in de J30. Daarvoor nog Stef Eckel. En de klok die tikt maar door. Ja, de klok tikt zeker door, gelukkig maar. Want het betekent dat het bijna weekend is. De klok tikt 5 uur.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
2: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
1: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, Bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
2: In twee muis klikken uw offerte op
1: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
5: Dit is
6: Radio JND.
5: Elke dag
6: jouw Nederlandse dag.
5: Bij JND hoor je thuis.
6: 5 uur.
7: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. De Russen hebben camera's gehackt van Nederlandse bedrijven. Dat deden ze op plekken waar militaire goederen langs worden vervoerd. Nederland is niet de enige target van Rusland. Ook in andere EU- en NAVO-landen spioneren ze. De Russen zijn vooral geïnteresseerd in militaire transporten naar Oekraïne. Nederland kampt met grote personeelstekorten. Daarom wil het kabinet en de 5 grote onderwijskoepels meer mensen opleiden voor beroepen waar hard mensen nodig zijn, zoals in de zorg, techniek en veiligheid. Een studentenorganisatie is minder enthousiast, omdat bemoeienis ook averechts kan werken. De eerste Nederlandse buurprovincie van België heeft gereageerd op de tol die daar betaald moet worden. Het is Zeeland. De Belgen zetten het plan door en dat is balen voor onze inwoners die in België moeten zijn, zeggen ze. Misschien moeten wij ook maar tol gaan heffen, zegt een provinciale politicus. En oud-minister De Jonge moest een beetje lachen toen de commissie die het coronabeleid onderzoekt hem herinnerde aan een opvallende uitspraak. Hij vergeleek het vaccin met een frikandel. Daarvan weet je ook niet wat erin zit, zei hij tegen twijfelaars. De Jonge probeerde toen alles om de vaccinatiegraad op te krikken. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
5: JND Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrik-Ido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linker rijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Technisch talent met een passie voor bedrijfswagens? Dan hoor jij thuis bij Bosfans in Veldhoven. Wij zorgen voor vervoer, een moderne werkplaats en een team waar je graag mee samenwerkt. Dus monteur, trek die handschoenen aan en solliciteer via bosfans.nl.
10: Home is where the heart is.
11: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
10: Rijkers Haarden.
11: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
12: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. We komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress. Met dubbel S.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
14: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Passers en Tilburg jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs jongen.
15: Slagerij Van's Passers, nu ook in Den Bosch en Goorlen. Barbecue pakketten al vanaf €4,95.
16: Oh heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
17: Huh, wat bedoel je?
16: De gehaktballen van de Ballenkoning.
17: De Ballenkoning?
16: Ja. Gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
17: Klinkt goed. De Ballenkoning.
18: Een vakantie aan de Spaanse Costa del Sol is pas compleet met een bezoekje aan stamcafé Torremolinos. Bij ons de lekkerste broodjes en Hollandse snacks, live muziek, voetbalwedstrijden op groot scherm en natuurlijk veel gezelligheid. U vindt ons direct aan de boulevard tegenover Hotel Rio Nautilus. Voor meer informatie kijk dan op www.stamcafetorremolinos.com of volg ons via Facebook. Stamcafé Torremolinos, de gezelligste kroeg aan de Costa del Sol.
19: Hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
20: Pompstation Temoil, Sint Bonifatiuslaan in Eindhoven.
16: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
5: De JN30 wordt mede mogelijk gemaakt door onsbrabant.com. Dit is de vrijdag van JND.
21: Weekend! Weekend! Het weekend van JND!
5: Jouw weekend begint.
22: Het weekend is officieel begonnen.
21: JND. Koen van der Voort.
22: Ik zal een keer hier op die toeter blazen. Het is zo'n verleiding.

Kimberly Fransens, Als ik dan denk aan jou. Wat prachtig mooi. Volgende week op 5, deze week op 7. En daarvoor nog van 11 naar 8 deze week. Ferry Dillits en Check samen. En je hoort het hele fijne Baco in Monaco. Het weekend is officieel begonnen. Welkom hier bij Radio JND. De plek waar je het weekend hopelijk als liefste start. En dat doe ik eigenlijk niet anders graag met jou. Want ja, weet je, dan betekent het gewoon dat het een hele, hele, hele fijne dag wordt. Tenminste, een goed weekend. Ja. Het weer is trouwens sowieso qua vooruitzicht onwijs goed. Morgen 32 graden, dan gaan wij ons JND-toernooi aftrappen. Morgen om 9:30 in de morgen op Sportpark Naast den Best. Er wordt één grote gezellige boel. Wil je alles nalezen? Dat kan online via jndtoernooi.nl. En het hele programma van morgen kun je terugvinden in de JND-app. Tijd geworden voor plekje nummer 6. Vorige week stond hij daar ook. Ik heb het over Donnie en Senna. Stonden zij daar ook met Waar blijf je nou? En 13 weken.

via de gratis JR&D-app. Die kun je downloaden voor iOS en Android, mocht die nog niet op je telefoon staan. En dan kun je ook gewoon met ons connecten. Zou ik heel gezellig vinden. Kunnen we samen even over het weekend kletsen. Dus laat het voor jezelf horen. 085-760-9936. Of met de gratis JR&D-app. We gaan het weekend hier samen openen. En Tino Martin staat deze week opnieuw in de lijst. Van 3 deze week gezakt naar 4. Met zijn Jong en Dom. Maar wel gewoon 8 weken bij ons in die fijne JR&D-30. En meelezen kan online via radiojnd.nl. Je kan de lijst ook volgen via Spotify. En morgen vanaf 6 uur in de middag hoor je hem ook nog eens een keer helemaal non-stop. Zo beneden hier, de top 3

0: Tipjes. Deze ook van Wesley Klein. Niet nieuwe single van Roxy Dekker, ook een tipje, superstar. Hey, zo meteen komt de finale van de J30 eraan. En ook gaan we een jaar terug in de tijd. Dus blijf hangen in de
1: J30.
0: Tot zo!
2: Ja, dat is Holy uit Oosterwijk.
3: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
2: En altijd met hoog rendementsglas.
4: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
2: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
5: Wie van Elektra houdt.
6: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
7: Komt werken bij Van Lieshout.
6: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
7: En kom werken bij Van Lieshout.
8: Hallo, waar gaan we heen?

0: eens op rolcontainernederland.nl. Rolcontainer huren? Ga voor scherpe tarieven naar rolcontainernederland.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: J&D Verkeer.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt weer hartstikke druk. De meeste vertraging zien we daar nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 12 kilometer met een half uur vertraging. A16 bij daar richting Rotterdam. Tussen Hendrikido Ambacht en Rotterdam Centrum. Daar staat een auto met pech op de linker rijstrook. Vertraging 20 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Wassenaar ook 3 kilometer met een kwartier vertraging. En veel problemen in het zuiden op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geldrop. De weg is ook dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. Hou rekening met 5 kilometer file daar al en een uur vertraging. En let op, deze wegafsluiting gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
6: Ondernemers opgelet.
7: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
8: Wie van Elektra houdt?
9: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
8: Komt werken bij Van Lieshout.
9: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
8: En komt werken bij Van Lieshout.
10: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: 21, 22 en 23 augustus is het tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Score nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet. Nuenen Live 2026.
12: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
14: Kies je Prachtmaat.
13: Prachtmaat.
14: Dan weet je dat het goed staat.
13: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24.

0: Check de vacatures op elektrodegroof.nl.
1: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
2: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
3: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de J&D WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
4: Jouw Nederlandse dag.
3: Koen van der Vorst.

0: Ja, dat was best wel weer gezellig, toch?
1: Sinds deze week niet meer in de JN30 te vinden. Deze single van John West en Lange Frans. 16 weken stonden zij erin met Alles wat ik zoek. Net als Jannes, Dans tot de morgen met mij. 11 weken stond hij in de lijst, sinds deze week niet meer. En Mart Hoogkamer en Billy Dans hebben ook moeten afzwaaien met Grappie Sappie. 11 weken stonden zij erin. En ook Suzanne en Freek stonden 14 weken in de lijst met Halverwege. Hey, we gaan een jaar terug in de tijd.

0: In Met of Zonder Jou. Vorig jaar de nummer 1 in de J30. Een jaar geleden precies.
1: J30 overzicht.
0: Tijd voor een overzicht van de nummers 10 tot en met 4. Op 10 hoorde je Guido van der Graaf en Ciao, Doe Je Adios. Op 9 Jeffrey Hezen met Loco. Op 8 Ferry de Lits en Check Samen en een Baco in Monaco. Op 7 Kimberly Fransens, Als ik dan denk aan jou. Op 6 hoorde je Donnie en Senna, Waar blijf je nou? 5 Sineke, Ik doe wat ik wil. En op 4 Tina Martin, Jong en Dom. Dan zijn we aangekomen bij de top 3 van deze week. En die wordt afgetrapt door een man die vorige week op plekje nummer 2 stond. Deze week op 3. Een van de grootste hits van Nederland momenteel. 17 weken bij ons in de J30. En deze week staat hij op plekje nummer 3. Ik heb het over Justin de Wild en zijn ene echte Cheerio.
1: Nummer 3.

0: Bij JND, het is 6:15 en dat betekent dat wij de nummer 2 gaan draaien al, want we hebben geen tijd te verliezen. De nummer 2 van deze week stond vorige week op 4. Heeft dus een mooie goede spurt gemaakt van 2 plekken omhoog. Maar ja, die laatste plekjes in de JN30, daar groei je niet zo snel in. Maar wel 3 weken bij ons in de lijst. Toen dit liedje uitkwam, dacht ik ook meteen van, hey, weet je, dit wordt gewoon een hele grote hit. En zo zie je, niet omdat ik het denk, maar gewoon omdat Nederland denkt van, wauw, dit liedje moeten we helemaal plat streamen, is het ook hoog gekomen in de JN30 en wordt hij veel aangevraagd hier in de JND-playlist. Vorige week stond hij op 4, deze week op 2, in handen van Robert van Hemert en zijn nieuwe single Zandloopster.
1: Nummer 2.

0: staat hij bij ons in de lijst der lijsten. En dan mist er nog één liedje, dat is de nummer 1. Is die opnieuw in handen van de man die we kennen van de Zwoele Zomernachten? Het antwoord daarop is volmondig ja. Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld mag zich opnieuw de nummer 1 noemen in de J30. Heel de lijst kun je nalezen online via radiojnd.nl. Ik spreek je misschien morgen tijdens het JND-toernooi. En anders snel weer hier op de radio bij JND. Morgen om 12 uur. Ik wens je een mooi weekend. En vanavond hier gewoon de verzoekvrijdagavond met Arthur Kruijts. En dat wordt sowieso gezellig. Dus bij hem kun je ook gewoon Zwoele Zomernachten non-stop aanvragen. We gaan het weekend in, dat doen we dus met de enige echte.
1: Nummer 1.
0: De nummer 1.

0: Radio JND Successchijf.
1: De Radio JND Successchijf.
0: Gisby. Vandaag is van ons.
1: Jouw Nederlandse dag.
2: Yo mensen, Gisby hier. En mijn nieuwe single Vandaag is van ons is deze week...

0: gebruikte bouwmaterialen
1: en nooit te veel betalen.
0: Ga ze bij de vleuten halen.
1: 25.000 vierkante meter.
0: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
1: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
2: Bestel nu ook eenvoudig online.
3: Muurtje eruit, kozijntje erin.
4: Ja, zo gaat ie goed.
3: En wat doen we met het puinafval?
5: Container Nederland.
3: Oh ja.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
7: Komt

0: Jack, wat vind je van het schilderwerk?
1: Ik zeg hey, van Marius, ja dat is echt oké.
2: Binnen- en buitenschilderwerk van je woning of bedrijfspand kiest Palmarius. Meester in meesterwerk. Ga voor de vrijblijvende offerte naar schildersbedrijfpalmarius.nl.
3: Attention!
4: Kermis Rosmalen van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: dagen gratis entree.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
0: Dit is
3: Radio JND.
0: Elke dag.
3: Jouw Nederlandse dag.
0: Bij JND hoor je thuis.
3: 6 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. In heel Nederland is nu een verhoogd risico op natuurbranden. En daarom wordt mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. Steek geen sigaret op in de natuur en parkeer je auto niet op begroeide plekken, want de warme uitlaat kan zo voor brand zorgen, is het advies. Er wordt pas over een week regen verwacht. Een grote studentenorganisatie is niet enthousiast over de kabinetsplannen om bepaalde studies te volgen. Het moet de personeelstekorten oplossen in bijvoorbeeld de zorg en techniek. Maar het moet uit jezelf komen en niet omdat het moet. Anders werkt het waarschijnlijk niet, zegt de club. Supermarktketen Lidl is gehackt. Onbekenden hebben klantgegevens gestolen, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Het is ze niet gelukt om aan bankgegevens en wachtwoorden te komen. De getroffen klanten zijn per mail op de hoogte gebracht. Hoeveel het er precies zijn, is niet bekend. En het sprookje van de Brit Arthur Ferry op Wimbledon is voorbij. Hij werd verslagen door Alexander Zverev, die voor het eerst in de finale staat. Ferry woont vlak om de hoek bij Wimbledon en kreeg een heldenstatus in Engeland. En dan het wielrennen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door de Belg Tim Merlier. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons, maar nog altijd ruim 250 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht. Hou rekening met 3 kwartier oponthoud. De A7 Den Oever Heerenveen bij de sluizen bij Kornwerderzand 5 kilometer file nu met een kwartier vertraging. De A7 Heerenveen Groningen, daar staat bij Marum een auto met pech. Er staat 4 kilometer file met ook een kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A67 Venlo richting Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken waren. De weg is dicht. Er is een politieonderzoek aan de gang. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met 1 professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Zonnebreugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow.
7: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
8: Van Autoschade Lambert in Eindhoven en Sint Oederode word je blij. Ze zijn met 40 jaar ervaring helemaal thuis in autoschade. En je wordt pas echt vrolijk van de topkwaliteit, het persoonlijk contact en de beste koffie. Wil jij je aansluiten bij de helden in autoschade? Kom dan langs voor het lekkerste bakkie koffie. Of kijk op autoschadelambert.nl voor alle vacatures. Autoschade Lambert. Thuis in autoschade.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Dit is een oproep voor alle metselaars en stelleurs van Brabant. Als je elke dag met plezier wilt werken aan mooie projecten, als je gaat voor een uitstekend salaris inclusief tijdspaarfonds, kom dan werken bij het gezellige team van Metselproject Tilburg.
14: Kijk voor vacatures op
15: metselprojecttilburg.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
14: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
10: Wat zeg je?
14: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
10: Hoe dan?
14: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
10: Wauw, dat klinkt goed.
14: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
15: Grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
16: Ook bij je thuis.
17: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
0: Dit is de vrijdag van JND.
18: Weekend! Weekend!
19: Het weekend van JND! JND!
0: Jouw weekend begint hier. Het weekend van JND.
20: Het weekend van JND.

0: Nieuwsradio.nl.
1: Pideco Stucadoorsbedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideco.nl en neem contact op. Pideco Stucadoorsbedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideco.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Nieuwe bedrijfs- of personenauto?
9: BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
10: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
9: En gratis vervangend vervoer.
10: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
9: Industrieweg 27 in Oorschot.
11: Ja, het is er dan toch van gekomen.
12: Welk?
11: Ik ga trouwen.
12: Anders aan de na toch gezet, zeker niet was. Begint er niet aan.
11: Ja, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
12: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaan.

0: Contactspecialistbrabant.nl.
1: Hey, hallo. Ben jij die leuke, vlotte dame die op part-time basis veel geld wil verdienen? Kom dan ons team versterken bij massagesalon You and Me in Eindhoven. Stuur je mail naar info@youme.nl of kijk op de website. Youme.nl. Griekse ei, UMI.nl.
2: JND Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files nemen af en lossen op een aantal plekken zelfs al op. Wat nog opvalt is de A7 Den Oever richting Heerenveen. Bij Koornwerderzand zo'n 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A7 Heerenveen-Groningen. Bij Marum zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was een ongeluk. De rechterrijstok is dicht. Vertraging een kwartier ook. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel. 11 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A44 is nog druk. Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar een kwartier vertraging. En tenslotte in het zuiden van het land de A67 Venlo-Eindhoven. Daar gebeurde bij Gelderop een ongeluk waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is nog altijd dicht voor politieonderzoek en het gaat tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
5: Bel even met Henk. Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
6: 585957.
5: Of kijk op henk.jobs.
7: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
10: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, build.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen. Van Baal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Baal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers,
4: officieel dealer van NBI. Inspiraton en Excluton.

0: Tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum Veldhoven.
1: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen.
2: Maar weer.
1: Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
3: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen. Bedrijfskleding.
4: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beauge in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon La Beauge met BEAU.
5: Goedenavond. Dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Elke dag.
6: Jouw Nederlandse dag.
5: Het weekend van JND.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ik dans met jou de Flamengo is de nieuwe single van Frankie Falcon.
2: Ik dans met jou de Flamengo.
1: Ik dans met jou de Flamengo is nu overal te downloaden en te streamen. Nou ja, was onze zolder altijd zo groot?
3: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
1: Vandaag, een dakkapel. In één dag.
4: Ja, met een Tjeu van de Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl. Of bezoek de showroom in Goorlen.
5: Wist jij dat van Paint Project?
6: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
5: Ja, maar die vaklui doen veel meer. Oh. Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen.
7: Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
8: Wie maakt elk project perfect?
5: Toppie!
8: Paint
4: Check paintproject.nl.
9: Ben jij over je vloer aan het matten?
10: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
11: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
12: Lemmenvloeren.nl.
13: Even bollen. Iedereen moet het weten.

0: hoor je thuis. 7 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Groot-Brittannië is opgeschrikt door de moord op een oud-politicus. Het is een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd gevonden in haar huis met zware wonden aan haar hoofd. Ze was woensdag nog op tv om het beleid van Reform UK te verdedigen. Dat is de partij van Nigel Farage. Klanten van de webshop van Lidl in Nederland en België zijn slachtoffer geworden van een datalek. Hackers hebben namen, telefoonnummers en geboortedata gestolen. Lidl heeft aangifte gedaan en heeft het ook gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Lidl waarschuwt klanten voor verdachte berichten. In Alblasserdam is een vrouw opgepakt omdat ze drugs had verstuurd via de post. Het gaat om een pakket met honderden amfetaminepillen. Ze had er thuis nog meer liggen. Ze zit nog zeker 2 weken vast. Haar vriend is ook in de woning aangehouden omdat hij een vuurwapen had. En Venezuela krijgt hulp uit onverwachte hoek. De FIFA komt met een bedrag van bijna 900.000 euro over de brug dat bedoeld is voor de wederopbouw en andere hulp. Venezuela kan op ons rekenen in deze moeilijke tijden, zegt FIFA-baas Infantino. Bij het natuurgeweld zijn zeker 3800 mensen omgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Ook vanavond is het nog warm. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 20. Morgen is er opnieuw veel zon. Het wordt dan maximaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
0: JND Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In totaal nog 55 kilometer file. En dat betekent dat de meeste inmiddels zijn opgelost of nu snel korter worden. Wat nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk-Paspoortpolder rijdt het nog langzaam over zo'n 15 kilometer met een vertraging van een klein kwartier. De A12 Arnhem-Duitse grens bij de grenscontrole staat nu 10 minuten op onthoud. En wat nog opvalt is de A16 bij daar richting Rotterdam voor het Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En in het zuiden van het land is de A67 van Venlo naar Eindhoven nog altijd dicht tussen Someren en Geldrop. Er gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Dit gaat waarschijnlijk duren tot 8 uur vanavond. En omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij Den Beer.

0: dagen gratis entree. Bier Café De Meer. Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Huur niet duur bij Luc Verhoeven Machineverhuur. Bij Luc Verhoeven Machineverhuur in Dudel huur je machines en materieel voor elk project. Voor de grote ondernemer of de kleine klusser. Bij ons huur je hoogwerkers, verrijkers, graafmachines, wieladers, heftrucks en nog veel meer. De machine zelf oppikken in Dudel of op locatie laten bezorgen is geen enkel probleem. Ook is het mogelijk om voor langere periodes te huren tegen een nog scherpere prijs. Check het complete assortiment op lucverhoeven.com of huur direct en bel 05
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
5: Dit is de vrijdag van J&D.
6: Weekend! Weekend!
7: Het weekend van J&D! J&D!
5: Jouw weekend begint hier! Het weekend van J&D.
8: Het weekend van J&D.

0: Want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
3: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
4: Ben jij over je vloer aan het matten?
5: Lemon Design Vloeren. Daar bent u aan het juiste adres voor het plaatsen van giet, troffel, microcementvloeren en tevens verzorgen wij decoratieve wandafwerking. Kwaliteit, ambachtelijk vakwerk en jarenlange ervaring. Daarom kiest u voor Lemon Design Vloeren.
6: Lemon Design Vloeren in Sommeren.
7: Lemmenvloeren.nl.
8: Van den Akkerbomen, de leiboomspecialist. De allermooiste leibomen, direct uit de kwekerij. Geplant in uw tuin. Uitstekend advies over de vele mogelijkheden. En altijd een eerlijk verhaal. Ervaar onze snelle en vooral goede service. Neem direct contact op via leiboomspecialist.nl. Van den Akkerbomen, uw leiboomspecialist.

0: Check de vacatures op electrodegroof.nl. Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid. JND Verkeer.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Alleen nog behoorlijk wat vertraging in het zuiden van het land door een eerder ongeluk op de A67. Wat van Venlo naar Eindhoven is nog altijd een politieonderzoek aan de gang ter hoogte van Geldrop. De weg is dicht. Omrijden kan via Roermond over de A73 en de A2. En dan gebeurt er ook nog eens een ongeluk op de A67 van Eindhoven naar Venlo ter hoogte van Panningen. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio JND.
2: Jouw Nederlandse dag.
3: Wie gaat er mee naar buiten?
4: Naar buiten!
3: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
5: De goedkoopste veranda.nl.
3: Met 10 jaar garantie.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
0: Je weekend begint op vrijdag.

0: 760-9936. De J&D Verzoek Vrijdagavond. Vrijdagavond van 8 tot 11.
1: Radio J&D.
0: Radio J&D. Elke dag.
1: Jouw Nederlandse dag.
0: Het weekend van J&D.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: En Jack, wat

0: mee.
1: Schildersbedrijf Palmarius.nl.
2: Ben je op zoek naar betaalbare plus-size damesmode?
3: Kies je Prachtmaat.
2: Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
2: De nieuwste trends, de nieuwste mode. Shop op Prachtmaat.nl. Of kom naar onze showroom aan de Vlietberg 24 in Vlijmen. Prachtmaat.
3: Dan weet je dat het goed staat.
4: Vloerverwarming zelf leggen? Kan ik vloerverwarming zelf leggen?
5: Jazeker. Vloerverwarming kun je zelf leggen. Ga naar vloerverwarmingzelfleggen.nl en bekijk de superhandige instructievideo's.
4: Ik ga meteen kijken. Vloerverwarmingzelfleggen.nl.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: In twee muis klikken uw offerte op
4: vloerverwarmingzelfleggen.nl.
7: Stap in de professionele wereld van sminkengriem.nl. Daar vind je schmink, glitters, schablonen, penselen, maar ook leuke cursussen en workshops. Je allermooiste creatie? Je fixt het wel met sminkengriem.nl.
8: Pideico Stucadoors bedrijf zoekt enthousiaste collega's en ZZP'ers uit Brabant en Limburg om hun team te komen versterken. Ben jij degene die we zoeken en ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? Ga naar Pideico.nl en neem contact op. Pideico Stucadoors bedrijf. Al 30 jaar een begrip in Eindhoven en omstreken. Pideico.nl.

0: uur. Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis trekt zich terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om het buitenterrein waar mensen soms slapen. De hulporganisatie zegt dat ze hun werk niet meer veilig kunnen doen. De afgelopen weken zijn er meerdere bedreigende incidenten geweest met een kleine groep overlastgevers, zegt het Rode Kruis. In Engeland is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op een politica. De vrouw werd gevonden in haar huis met zware verwondingen aan haar hoofd. De Britten kenden haar goed. Ze gaf deze week een toespraak voor Reform UK. En ze deed ook mee aan het populaire programma Strictly Come Dancing. Oud-minister De Jonge heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt tijdens de coronacrisis. Zo vindt hij dat het toegangsbewijs voor nachtclubs veel te snel werd ingevoerd in de zomer van 2021. Het zorgde voor zoveel nieuwe besmettingen dat de maatregel werd teruggedraaid. Het was een dure les, zei De Jonge. En het kabinet trekt 800 miljoen euro uit om de grote rivieren te beschermen tegen extreem weer. Zo komen er onder meer extra geulen in de Waal en wordt de bodem van de Waal en de Maas versterkt. Daarmee moeten overstromingen, droogte en problemen voor de scheepvaart worden voorkomen. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment is het nog warm met 20 graden. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. En zondag blijft het ook nog lekker. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
1: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, Born Electric. Build for business.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
4: Oh
3: je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Welkom bij Wash in 7. De ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
6: Wat heb jij nou aan? Is dat jouw bedrijfskleding? Man, ga even naar Geffen. Voor bedrijfskleding van Schijndel. Die heeft voor ieder vak het juiste pak. Inclusief bedrukking van je bedrijfslogo. Van
7: Schijndel. Kerkstraat 7 in Geffen.
8: Bedrijfskleding.
9: Tegel eruit.

0: van J&D.
1: Weekend!
2: Weekend! Het weekend van J&D! J&D!
0: Jouw weekend begint hier!
2: J&D! Arthur Kruid.
3: Ja, welkom. Ik vier de zomer samen met jou. Stuur je verzoekje in. Het is de verzoek vrijdagavond. Tot 11 uur vanavond.
2: J&D, hoor je thuis.
3: Dit is Sineke voor je.

0: zomernacht met jou.
1: De J&D Verzoek Vrijdagavond.
2: 8 uur Kruid.
0: Ja, welkom. Goedenavond. Je bent erbij. 10 over 8 tot 11 uur. Gaan we het weer doen? Gaan we het weer veroorzaken? De J&D Verzoek Vrijdagavond. Lekker met een koele versnapering wellicht. Zit jij daar in de tuin, op de camping, op je vakantiebestemming? Ben je op dit moment lekker aan het vieren dat vandaag de allerlaatste werkdag is geweest en je mag gaan genieten van een vakantie? Of je bent gewoon nog lekker aan het doorploeteren, nog zwaar aan de arbeid? Ja, alle mogelijkheden zijn aanwezig, alle opties, daar houden we rekening mee. In ieder geval hartstikke tof dat je aanwezig bent. Hazes is onderweg met We gaan er eentje pakken. Nou ja, voor alle dorstige mensen onder ons. Zometeen een ode aan Bonnie Tyler, haar overlijden. Daar gaan we aandacht aan besteden. Wordt al in ieder geval aandacht aan besteed in de WhatsApp-groep van Radio J&D. Kom maar door, laat me weten wat we kunnen gaan draaien voor je. 085-760-9936 of de J&D-app. Dus WhatsApp er naar 085-760-9936 of de J&D-app dus. Pascal Redeker, onder andere met Badkramenkraan, komt eraan. Maar eerst even aandacht voor een bericht dat afkomstig is van Steven van Gastel. Vandaag vroeg op pad met Mark van Gaal. Natuurlijk met jouw gezellige vrijdag aan in de auto. Ah, top om te horen. Nog een 20 minuutjes dan in IJsselstein. Dat ligt bij Utrecht. Dus hopelijk met Jannes. Nou, dat ga ik dan snel even regelen. Maar ja, dan komt er zojuist ook nog een berichtje. Zo niet op de terugweg tussen 10 en 11 uur. Ook goed, dus... Oh, jullie gaan geluid doen voor Moreno. Heel goed. Succes daar. Ik hoop dat het een leuk optreden gaat worden. Een bericht ook ontvangen voor Lisette. Goedenavond, fijn dat je weer bent. Graag iets van Jannes, maakt niet uit. En dan ook nog een bericht van Mirjam Donk. Graag voor mijn vriend Arno. Iets van Jannes. Nou, jongens...

0: Dries Roelvink met Maria Magdalena.
1: De zomer vier je met J&D.
0: Ja, dit komt uit de tijd dat Dries zich nog niet had vertoond met de gele zwembroek aan. Dat kwam veel later wel. Ja, je houdt het niet voor mogelijk, maar onze Dries, jongens, die is al zo enorm lang aan het knokken en aan het wachten op een grote doorbraak eigenlijk wel. Maar we kennen hem allemaal. En Maria Magdalena heeft destijds in de jaren 90 wel de hitlijsten weten te behalen. Dus klagen mag hij ook helemaal eigenlijk niet, hoor. Ik citeer het volgende bericht uit de mond van Teun van Kuik. Hey Arthur, heb je toevallig Maria Magdalena van Dries Roelvink? Dank je wel voor deze knijter. Succes met het J&D-toernooi. Fenner Batsen. Ja, morgen gaat het festijn inderdaad plaatsvinden, het J&D-toernooi. Heel wat grote groepen hebben zich opgegeven. En ja, het natje en het droogje is voldoende uiteraard aanwezig. Morgen kan het 30 graden gaan worden. Daar wordt natuurlijk rekening mee gehouden. Was het een jaar geleden ook al niet zo warm of heb ik het helemaal mis? Nou, dat zou ik even na moeten gaan kijken. In ieder geval, als je aan het J&D-festival, het J&D-toernooi gaat meedoen... het is geen festival, een toernooi... dan heel veel succes in ieder geval morgen toegewenst, hè? Het is de vrijdagavond van jouw J&D. Het is 19 over 8 en gisteren hoorden we toch wel vervelend nieuws. Dame met een opmerkelijke stem. Het schijnt dat die stem ooit is gekomen na een keeloperatie. Het schorre stemgeluid, daar hebben we het over. En het gaat over de dame Bonnie Tyler. Slechts 75 jaar geworden. Gisteren kwam de verklaring dat ze gisteren nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal. Ze lag enige tijd in een kunstmatige coma na een spoedoperatie aan haar darmen. En uiteindelijk heeft ze niet meer kunnen herstellen van haar aandoening, helaas. Gisteren hebben we al heel wat Bonnie Tyler nummers gehoord. Heel Nederland besteedt er aandacht aan, en terecht uiteraard. En zo krijg ik ook een bericht van Toon. Dat is Toon de Bloemist uit Eindhoven. Die vindt ook dat er wel aandacht aan de muziek van Bonnie Tyler besteed mag gaan worden. Natuurlijk vanwege haar dus... haar overlijden. It's a heartache. Yeah.

voorstellen, dat zou je wel willen. Dat zie je wel zitten. Een bier uit de badkamerkraan. Ah, geinig verzonnen. Pascal Redekker met zijn nieuwe dikke knijter. Speciaal voor Sandrie van Heerenbeek uit Spoordonk. Ja, niet zomaar. Ze is morgen jarig. Hip, hip, hoera. Sandrie alvast van harte gefeliciteerd. En het verzoekje uit naam van Frankie de Wit uit Eindhoven. Ook een welkom bij Radio J&D. Zometeen na 8:30, onder andere aan Cora nog onderweg. Ook voor iemand die vandaag jarig is. Oh, wat leuk, al die jarige mensen. Worden er helemaal feestelijk van. Mocht je ook iemand kennen die jarig is of jarig gaat worden... uiteraard kun je dat gewoon delen met de medemens. Al die fijne luisteraars van Radio J&D. Kom maar door hoor, 085-760-9936. Vanaf wellicht je vakantiebestemming. Of gewoon lekker in de tuin. Of met de airconditioning in je woonkamer. Nou ja, waar ook je bent in de auto. Maakt allemaal niet uit. Altijd even leuk als je het erbij laat weten in je berichtje. Maar weten we in ieder geval een beetje hè, hoe de status is op deze vrijdagavond. Heb je hem nog niet gedownload, dan kun je ook de J&D-app raadplegen. Even op je telefoon of tablet zetten. En dan middels die app kun je ook in contact treden met de studio en je berichtje doorgeven. Hey, trouwens, goed nieuws. Morgen worden weer diverse VIP-kaarten weggegeven voor de kermis in Uden, als je daar belangstelling voor hebt. Ieder uur maak je kans op een kaart. Zoals een aantal keren dat er twee kaarten in één keer pasboom weggegeven gaan worden. Dus knoop het even in de zakdoek hè, als je er interesse in hebt. Een bericht ontvangen van Jeroen Willems. Hey,

0: kijken. Dat prachtige gebouw. Dat lijnenspel, die architectuur, geweldig.
1: Ik weet niet. Ik had er een dakkapel op gezet.
2: ABN. Uit Tilburg. Die geeft maar liefst 15 jaar garantie en plaatst dakkapellen in één dag.
0: ABN. Met de M van Magnifiek.
3: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 milliliter voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Goedemorgen.

0: jij die interessante vacature al gezien?
1: Komt werken bij Van Lieshout.
0: Bij Elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
1: En komt werken bij Van Lieshout.
2: Bart van Sochel Mortelcentrale. Nu ook online bestellen via specieshop.nl.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Goedenavond, dit is Radio JND.
5: Jouw Nederlandse dag.
0: Die opvallende elektrische bestelwagen van Radio JND al gespot? Dat is een Farizon, geleverd door Mana Bedrijfswagens. Kies net als Radio JND voor volledig elektrisch rijden. Bekijk de voorraad of plan een proefrit op mana-bedrijfswagens.nl. Farizon, born electric, built for business.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido.
8: Is bij de buren het gras groener? Ben je klaar met die kale, lelijke plekken in je gazon? Geen zin om te maaien? Kies dan voor het kunstgras van topkunstgras.nl. Het mooiste kunstgras voor de beste prijs.
9: De prijsfavoriet.

blazen zijn met deze warmte. Ja, dan hoop ik eigenlijk van gans harte dat het niet al te veel kaarsen natuurlijk zijn. Dat scheelt dan weer longinhoud, et cetera. Maar ja, ik heb geen idee. Misschien dat we zometeen nog een bericht ontvangen van Thijs. In ieder geval een hele fijne avond. Wat hebben jullie mooi weer met zo'n verjaardag. En wellicht dat de verjaardag op een ander moment gevierd gaat worden. Nou, het scheelt, hè. De weergoden hebben de komende dagen alleen nog maar lekkers in petto. Dus je zit gebakken. Radio J&D, het is 8:08. En we zijn er eigenlijk best wel vroeg bij, moet ik eerlijk zeggen. Dat die zomerknaller van Rutger van Barneveld doorgegeven wordt. Gus Leitens is verantwoordelijk ervoor. Hoi, graag afspelen. De zon zien zakken in de zee. Ja, dat is de kreet die de afgelopen weken door heel wat kelen en monden zijn bezongen. En dat is nog maar het begin, hè, mensen. Ongelooflijk. Wat een gekte.

J&D. En zou graag een fijn zomersliedje willen horen. Het maakt er niet uit wat. Juan Luis Guerra hebben we vanavond uitgenodigd. Boboas.

gaat. Ik bedoel, het klinkt heel liefdevol. De details. Het gaat over de bubbels van liefde. Letterlijk over een man die wenst dat hij een vis was, zodat hij in de vissenkom van zijn geliefde kan zwemmen. Ja, het is een behoorlijk diepgaande tekst, hè? Dat mogen dan wel weer duidelijk zijn.

Nou ja, jongens, geniet er van al daar. En met de perfecte begeleiding zo op de vrijdagavond op de achtergrond... zit je helemaal snor hier toch wel, hè? Nadine Roseman, ze klom ook in de WhatsApp. En heeft aangevraagd René Schuurmans met Laat de zon in je hart. Ja, ik vind het toch wel heel erg fijn... dat dan ieder zich zo lekker laat meeslepen met het weerbeeld van hedendag. En wat klinken ze fijn en wat zijn ze lekker...

die heel wat Nederlands talent heeft ontdekt en achter de microfoon heeft weten te krijgen. Ja, dit kindersterretje heeft hij dus destijds ontdekt. En ja, chapeau, want wat heeft Mieke toch fantastische nummers uitgebracht. Dit duet luisterde naar de naam Zomertijd en was aangevraagd door het Radio Rosetta gebeuren uit Klazinaveen. Weer top op de camping Wondermolen. Dankjewel voor jullie sympathieke bericht. Veel plezier daar op de camping. En blijf zo doorgaan met het doorgeven van, nou, deze nostalgische, fijne Nederlandstalige klanken. Het is bijna 9 uur. Blijf je hangen. Ja toch, we hebben een date. Tot 11 uur in ieder geval deze vrijdagavond. En heb je je verzoekje nog niet doorgegeven? Laat het me weten op 085-760-9936. 085-760-9936. Henk Bernaar gaat als een komeet met zijn nieuwe lied Ik lach als een clown. Vanavond voor Frans en Nel Riebroek.

0: Wist jij dat van Paint Project?
1: Dat zijn toch die topskills uit Tilburg?
0: Ja, maar die vaklui doen veel meer.
1: Oh.
0: Stukwerk, renovatie, complete verbouwingen. Ik zou die vakmensen maar eens bellen voor jullie project.
2: Wie maakt elk project perfect?
0: Toppie!
2: Paint Project.
0: Check paintproject.nl.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen met hulp op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar mensen buiten wachten of slapen. Ze vinden het te gevaarlijk worden na 2 steekincidenten pas geleden. De overlast zou veroorzaakt worden door mensen die weinig kans maken om in Nederland te blijven. Het lijkt weer koek en ei tussen prins Harry en zijn vader koning Charles. Ze hebben elkaar vanmiddag gezien op een landgoed. Meghan Markle en de kinderen waren er ook. Harry en Charles leefden de afgelopen jaren op gespannen voet. Harry legde al zijn taken neer en verhuisde naar Amerika. Het was een nare dag voor koeien in de Eempolder in de provincie Utrecht. Ze raakten in paniek door een legeroefening met helikopters en draken door het schrikdraad heen. De oefening met 60 militairen en laagvliegende helikopters was aangekondigd. Maar de boer had zijn koeien toch buiten laten staan. En in België zit iedereen voor de televisie om naar de kwartfinale tegen Spanje te kijken. De wedstrijd op het WK begint nu. Gisteren was de eerste kwartfinale en die werd gewonnen door Frankrijk. En dan nog tennis. De finale van Wimbledon gaat bij de mannen tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Sinner schakelde Novak Djokovic uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog rond de 20 graden en vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP Nieuws op Radio JND.
2: Yeah, het is er dan toch van gekomen.
3: Welk?
2: Ik ga trouwen.
3: Van de zaande toch is het zeker niet wijs. Begint er niet aan.
2: Ja, yeah, maar ik geef een heel schoon feest. Bij Brabantland Catering.
3: Oh, bij Brabantland Catering uit Drunen. Gefeliciteerd van de zaande.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Hier is u dan, de nieuwste hit van Gero. Hallo, met wie?
6: Hoi, met mij. Heb je niet wat snelles?
5: Oké, komt-ie.
6: GTI, tweede hand.
5: Oh, zeg, zo ben je terug.

0: Zilverenberg 37. Of kijk op www.geroauto.nl.
1: Maatwerk eikenhouten tafels met onderstel en accessoires op maat gemaakt. Bezoek onze showroom in Heeswijk Dinter. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van 9 tot 1 uur. Kijk op woodandwork.nl.
2: En wil je je auto verkopen tegen de beste prijs? Ook dan ga je naar Gero Auto's in Den Bosch. Kijk op geroauto.nl.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Oh, heerlijk. Heb jij ze ook al geproefd?
5: Huh, wat bedoel je?
4: De gehaktballen van de Ballenkoning.
5: De Ballenkoning?
4: Ja, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. www.ballenkoning.nl.
5: Klinkt goed. De Ballenkoning.
6: Hé hey jongen, als je echt lekker wilt barbecuen, dan moet je komen naar Van's Passers in Tilburg, jongen. Die heeft alles voor de barbecue. Complete vleesschotels, frisse sausjes en de lekkerste salades. En weet je wat ook lekker is? De prijs, jongen.
7: Slagerij Van's Passers, nu ook in Den Bosch en Goorle. Barbecuepakketten al vanaf €4,95.
8: Hé, hey, weet je waar ze nu ook de ballen van de Ballenkoning verkopen?
9: Martin Zwerts. Bosdijk in Eindhoven.
4: Ik zei het toch, gewoon het lekkerste balletje van Nederland. Kijk ook op ballenkoning.nl.
10: Wie van Elektra houdt?
11: Heb jij die interessante vacatures al gezien?
10: Komt werken bij Van Lieshout.
11: Bij elektrotechniek Van Lieshout werk je als elektromonteur in een klein team. Elke dag afwisselend en bij jou in de buurt. Kijk voor vacatures op elektrovanlieshout.nl.
10: En komt werken bij Van Lieshout.
12: Home is where the heart is.
13: Nou, je kan beter zeggen, home is where the heart is. Want met een haard van Rijkers haal je pas echt sfeer in huis. Bezoek de showroom in Os en ontdek de vele mogelijkheden van een eigen haard. Rijkers Haarden, uw 5-sterren specialist.
12: Rijkers Haarden.
13: Kijk op rijkerssfeerhaarden.nl.
14: Dit is de vrijdag van J&D. Weekend begint hier.
15: Arthur Kruid.
16: Ja, je bent bij de Verzoek Vrijdagavond. Zon, zee, strand. En neem J&D ook met je mee via de J&D-app.

0: voor te stellen. Het was eigenlijk helemaal niet het plan om samen een duet op te nemen. Senna en Sven Versteeg, maar het gebeurde gewoon spontaan.
1: De enige echte start van je weekend.
2: De J&D.

suggestie van mezelf natuurlijk. In ieder geval kwam het bericht via de WhatsApp binnen. Het nummer 085-760-9936 is geraadpleegd. Dat moet je gewoon even in je telefoon zetten. Dan ben je er altijd bij, is wel zo handig. En kun je lekker losgaan op vrijdagavond. Alle kanten gaan we op in de uren van de J&D Verzoek vrijdagavond. Ik heb een bericht ontvangen uit Reusel van Jurre. Zou je Tina Tequila van Dennis Smits kunnen drinken?

0: Bailando.
1: De zomer vier je met J&D.
0: Ja, het heeft al een klein aanloopje gekend destijds. Het nummer is in de lente verschenen. Zo ging het geleidelijk naar het seizoen, de zomer. En tegenwoordig, als het zonnetje zich maar een klein beetje laat zien, komt het nummer tevoorschijn. En zo ook op deze zomerse vrijdagavond, aangevraagd door Laurie Peters. Ik zeg wel een top suggestie weer. Goed bezig. Het is 9:30. Wat hebben we allemaal nog staan, onder andere op jouw verzoek? Ik had het eigenlijk even voor moeten bereiden. Zoet, zout, zuur. Robert van Hemert wordt aangevraagd. Ga ik zo meteen draaien uiteraard. Leuk bericht, binnengekregen. De nieuwe Wendy van Hout wordt aangevraagd. En ook Dana Winner door Jolanda uit Oosterhout. Graag een nummertje van Dana Winner. En het maakt niet uit welke. Ja, dan gaan we uiteraard ook een enorm mooie track vooruit gaan uitzoeken. Jolanda, blijf in de startblokken. Komt zo.

0: van garagebedrijf Erik Pijnenburg heeft altijd 70 occasions op voorraad.
1: De monteurs zijn snel en vakkundig. In totaal onderhoud, reparatie, airco-service en APK 1 en 2.
0: En gratis vervangend vervoer.
1: Dus voor bedrijfs- en personenauto's, BOVAG garagebedrijf Erik Pijnenburg.
0: Industrieweg 27 in Oorschot.
2: Kijk nou, daar hebben we Lau!
3: Cementdekvloeren? Kijk op vloerenbedrijflauwkerkhof.nl.
2: Holy moly!
4: Ja, dat is holy, uit Oosterwijk.
5: Duitse kwaliteit kozijnen en schuifdeuren in kunststof en aluminium.
4: En altijd met hoog rendementsglas.
6: Holy kozijnen, daar heb je leven lang plezier van.
4: Ga voor een messcherpe offerte naar holykozijnen.nl.
7: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon Labo in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabo.nl. Salon Labo, met BEAU.
8: Ik heb zo een afspraakje. Met twee mannen. Oeps, daar zul je ze hebben.
9: Hey, Vrouwke, de tegelzetters van Tegelhal Brabant.
10: Tegelhal Brabant, ook voor de complete montage van...

0: de pauze.
1: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
0: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: De goedkoopste in topkwaliteit tegels.
4: Tegelhalbrabant.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Ik dans met jou de flamenco is de nieuwe single van Frankie Falcon.
7: Ik dans met jou de flamenco.
6: Ik dans met jou de flamenco is nu overal te downloaden en te streamen.
8: Goedenavond. Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: Nieuwe tuin- of reinigingsmachine nodig? Van Olfen. De specialist met bekende merken als Husqvarna, Makita, Kärcher en Milwaukee. Bezoek ons aan de Industrieweg 11 in Bokstel voor deskundig advies en gepaste prijs. Of kijk op verhuur-bokstel.nl.
11: Attention!
12: Kermis Rosmalen. Van 31 juli tot en met 5 augustus vier je bij de Beer.

0: dagen gratis entree.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Heeft u problemen met uw laptop of desktop? Of zoekt u een nieuwe? Bij PC-discounter Valkenswaard repareren ze al ruim 13 jaar alle merken vakkundig en snel. Daarnaast hebben ze een ruim assortiment nieuwe en refurbished laptops en desktops tegen zeer scherpe prijzen. En uit voorraad leverbaar. Kom voor de beste service naar de PC-discounter op de Leenderweg 95 Valkenswaard. Of kijk op pcdiscounter.nl.
3: Nieuwe en gebruikte bouwmaterialen?
4: En nooit te veel betalen.
3: Ga ze bij de vleuten halen?
4: 25.000 vierkante meter.
3: Goedkoper dan de bouwmarkt. En alles op voorraad. Dus direct inlaaien.
4: De slimme vakman begint zijn bouw bij de Vleut in Best. Van der Vleuten Bouwmaterialen. Boslaan Zuid 13 in Best. Of kom naar devleut.com.
5: Bestel nu ook eenvoudig online.
6: Ken je Stolk in Bokstelhal? De basis.

0: op stookboksel.nl.
1: Heb jij zin in een avond onbeperkte gezelligheid? Kom dan barbecuen bij Amigo's in Zeelst-Veldhoven. In een gezellige, gastvrije sfeer kun je genieten van 15 verschillende soorten vlees, 3 soorten vis, salades, soepen en bijgerechten tegen een vaste prijs. Voor arrangementen en reserveren ga je naar amigosbarbecuerestaurant.nl. Amigo's Barbecue, voor een gezellig avondje uit.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: De nieuwe J&D

0: hem nu gratis in de Play Store. De nieuwe Radio JND-app. En ja, helemaal gratis.
1: Elke dag.
0: Jouw Nederlandse dag.
1: 8 uur Kruid. Maken wij iemand blij? Maak ook iemand blij. En vraag jouw plaat aan via de JND-app. 085-760-9936.

naar Spanje rijden. Ik hoop dat de voorbereidingen een beetje in orde al zijn. De auto, top, in orde. Nou ja, ook lid van wellicht Wegenwacht of een andere hulpdienst. Och ja, ik wil jullie zeker niet bang maken, maar het is altijd wel handig natuurlijk. Ik ben ook lid van de Wegenwacht. En dan krijg je zo'n tijdschrift. Eén keer per kwartaal is dat tegenwoordig volgens mij. Afijn, daar stonden ook heel wat pagina's gewijd aan het op vakantie gaan, waar je rekening mee moet houden. We weten het natuurlijk eigenlijk allemaal wel, maar ja, goed. Soms dan ben je er wat luchtig in en denk je, ach, het zal allemaal wel. Nee, als je met die automobiel de vakantie gaat vieren, dan is het wel zo fijn als het allemaal een beetje in orde is. Hey, Imro en Astrid, alvast een topvakantie toegewenst. Naar Spanje in ieder geval, in Spanje. En doe ze daar de groeten. En je weet het, hè? Gewoon met die app van J&D kun je erbij zijn. Ook in Spanje, waar je ook bent. Helemaal gewoon live aanwezig. Het is net of dat je dan thuis bent. Misschien ook niet helemaal weer de bedoeling. Het is 9:30. Je bent erbij. De J&D verzoek vrijdagavond. Zendtijd tot 11:00. Ook hedenavond. Waarbij we zometeen Danny de Munk met heerlijk aan gaan tikken. Ik heb Frans Bauer nog klaarstaan met Skippybal. Die hoor je niet vaak, hè? Verder ook nog zometeen Danny Christian, Mieke, Freddy Breck. Een hele familie bij elkaar met vakantie. Hoe kan het ook anders? Ja, ook een beetje ter viering van, hè? Maar eerst William Burg bij J&D.

dat je in Sint-Michielsgestel woont en je ziet daar iemand op een skippiebal. Ja, dan heb je te maken met Jesper de Punder waarschijnlijk. Dat is de man namelijk die verantwoordelijk was voor Frans Bauer met skippiebal. Nummer van enkele jaren geleden. Een beetje uit de periode dat Frans Bauer zoekende was. Wat ga ik doen? Geinige liedjes. Ga ik weer echt voor het levenslied? Dat was een beetje lastig. En uiteindelijk, tegenwoordig anno 2026, gaat hij voor eigenlijk alle muzikale dingen. Alle kanten op. En daar zijn we helemaal back, hè? Frans Bauer gedraaid bij Radio J&D. Ook graag gezien te gast hier. Het is nog niet eens zo heel erg lang geleden dat hij hier op zaterdag nog de studio heeft bezocht. Een mopje heeft gezongen. En ook heeft gesmuld van de lekkere worstenbroodjes. Kwart voor tien gepasseerd. Als je iets wilt indienen muzikaal gezien, laat het me weten. Je maakt gebruik van de J&D-app of anders 0857-609936. Ik heb nog nooit een vraag ontvangen wanneer de reclame gedraaid wordt. Hoe laat is de reclame? Was een vraag van Arie Luiters. Nou, ik heb er netjes antwoord op gegeven. Geen idee van waar de vraag. Misschien dat mensen dat ook gewoon leuk vinden. Ik moet eerlijk zeggen, het zijn ook hartstikke gave commercials die we hier hebben bij Radio J&D. Ze blijven lekker in je kop zitten. Nou ja, ze hebben het doel in ieder geval absoluut weten te bereiken tot op heden. Danny de Munk, hij gaat nog steeds heerlijk en is eigenlijk ook nog steeds het nummer waar hij de hitlijsten mee weet te bekleden. Ik krijg een bericht van Debbie Koele. Beste Arthur, graag zou ik heerlijk van Danny de Munk willen horen. Vindt het gewoon een heerlijk nummer. Kijk, wat goed. Groetjes uit Roermond.

Belinda van der Veen, helemaal voor jou. Dit was Ga Dan. Roxy Dekker, de dame die een nieuwe single heeft uitgebracht, luistert naar de naam Superstar. En dat is deze dame zeker wel een nummer dat ook absoluut weer de JM30 weet te bestormen. Dat is één ding wat zeker is, toch? Ah, kan haast niet anders. Belinda, wat goed, meid, dat je gebruik hebt gemaakt van de JMD-app en hem trouw op je telefoon of tablet hebt staan. Zomer 2026. Uit het grootste oeuvre van Jack Jersey. Hoor je

0: grote of kleine boodschap? Toilettaxi.nl. Douche- en toiletwagens, toiletcabines en plaszuilen voor op de bouw, festival of evenement.
1: Ook bij je thuis.
2: Toilettaxi.nl. Daar zakt je broek in af.
3: Schade.

0: 7404.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nuna Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nuna Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nuna-mondzorg.nl.
5: 21, 22 en 23 augustus is de tijd voor Nuenen Live. Vrijdag Back to the 70s en 80s. Zaterdag Everybody Dance Now. En zondag de Hollandse Middag. Met onder andere Frans Bauer, Jannes en Django Wagner. Scoor nu je tickets op nuenen-live.nl. En mis het niet, Nuenen Live 2026.
6: Heb je binnenkort een zakelijk evenement, zoals een opening, vergadering of jubileum? Partytime verhuurt alles voor een succesvol evenement. Inspiratie? Partytime-verhuur.nl. Ook alles voor een stijlvolle ceremonie.
7: Ondernemers, opgelet.
8: Ben jij je lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000. Of kijk op storeplay.nl.
9: Dit is Radio JND. Elke dag.
10: Jouw Nederlandse dag.
9: Bij JND hoor je thuis.
10: 10 uur.
11: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Daphne van der Meijs. Westerwolde begrijpt dat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De situatie is buiten inderdaad onveilig, zegt de gemeente. Dat ziet weinig in de inzet van extra politie. Het kabinet moet gewoon snel zorgen voor meer opvangplekken in het land. President Trump zei deze week dat de onderhandelingen met Iran geen zin meer hebben en gaf opdracht voor nieuwe luchtaanvallen. Maar vandaag klinkt hij weer heel anders. We gaan toch weer om tafel met Iran, zegt hij. Volgens Trump is dat op verzoek van Iran en is Amerika daarmee akkoord gegaan. De Britse politiek is zich rotgeschrokken van de moord op een oud collega. De vrouw werd met zware wonden gevonden in haar huis en was toen al dood. De politie heeft een man van 26 opgepakt als verdachte. De politica zat vroeger bij de Conservatieve Partij en stapte later over naar Reform UK van Nigel Farage. En atlete Lieke Klaver is lekker op dreef. Ze heeft op de 400 meter haar persoonlijke record geëvenaard. 49-58. Dat deed ze bij een Diamond League-wedstrijd in Monaco. Klaver eindigde overigens als vijfde. Nadine Visser werd tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen opnieuw een zonnige dag met maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog lekker met dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws op Radio JND.
12: Tegel eruit!

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Altijd al een premium automerk willen rijden? Zoals Audi, Mercedes, een Mini Cabrio, Volkswagen of Volvo? Trendycars.nl in Zon doet je een voorstel waar je geen nee tegen kan zeggen.
4: Trendycars.nl, top occasions tegen de scherpste prijzen.
3: Bekijk ons aanbod op de site of kom naar Eckersrijd.
4: Trendycars.nl, onderdeel van MH Cars BV.
5: De energiekosten blijven onvoorspelbaar. Daarom is het nu de tijd om je kantoor of bedrijfspand te verduurzamen. Wij van Energy weten dat verduurzamen altijd loont en hebben mooie oplossingen voor het MKB. Weten hoe? Kijk op energy.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Dit is de vrijdag van JND.
3: Weekend!
4: Weekend! Het weekend van JND.
2: Jouw weekend begint hier.
4: Kruid.
5: Ja, lekker. Een heerlijke zomerse vrijdagavond. En jij zit goed op het terras, in de auto. Of misschien lekker thuis.
4: Maar J&D, hoor je thuis.
5: De nieuwe

0: J&D Verzoekvrijdagavond.
1: App jouw verzoek door naar 085-760-9936. Of gebruik de gratis Radio J&D-app.
2: Je foto naast mij op

0: Jantje Roelvink. Ongelooflijk. De zon is al aan het schijnen. Route Soleil. Jordi, kom maar aan.
1: De J&D Verzoekvrijdagavond.
2: 8 uur Kruid.
0: Het lied over die wel drukke Route Soleil. Eddie van S. Hij kwam met een geniale muzikale opdracht. Hoi Arthur, hebben we het over vakantie? Dan is een nummer van Dries Roelvink, jawel, een leuk ideetje misschien. Nou, hartstikke top idee. Wat toevallig, joh. Want vanavond hadden we al iemand anders die ook iets van Dries Roelvink aanvroeg. Maria Magdalena is ook zo'n nummer dat je echt nooit en nooit meer hoort. Ik ben nog even het bericht aan het zoeken. Oh ja, dat was Toon. Teun van Kuik, ja. Niet alledaagse verzoekjes, ik vind het fantastisch. Deponeer ze in de JND-app 085-760-9936 of middels onze app. Hilversum 3, die bestond nog niet. Mart uit Roermond, hij heeft het nummer zojuist ingediend. Mart, ik ga aan je wensen voldoen. Ik ga me zo meteen organiseren. Maar Eddie van S kwam nog met wat meer dingen. Heb je anders L'Italiano van Toto Cotugno? Of de Italiaan van Marianne Weber? Eigenlijk is alles goed, dankjewel. Nou, inderdaad, hoor, je komt wel met heel wat leuke zomerse kanjers. Zullen we zo meteen gewoon Toto Cotugno gaan opzetten? Lijkt me wel een goed plan. Doen we gewoon. Herman van Veen ook onderweg. Ja, verder nog Wendy. Ja, die hadden we ook nog, jongens. Ik was het bijna vergeten. Hoe heet ze ook alweer met haar achternaam? Ik ben het verzoekje even aan het opzoeken. Dat is Wendy van Hout natuurlijk. Haar nieuwe single wordt bij J&D veelvuldig gedraaid. En, zometeen voor Peer nog hier te horen. Het laatste uur van de J&D Verzoek vrijdagavond met nu voor Sorena van Rutte uit Veenendaal. Zandloopster van Robert van Hemert.
2: Radio J&D.

0: vandaag.
1: De nieuwe energieke zomersingle van Robert van Hemert.
2: Het weekend van J&D.
1: Ja, uiteindelijk dan toch hier bij J&D gedraaid voor Serena van Rutte uit Veenendaal. Moest nog heel even wachten, want Raymond Hermans met Maximaal... die stond echt zo groot te trappelen. Ik kon echt niet om hem heen, spijt me zeer. Heb je zin in een fijn Italiaans plaatje? Een nummer dat later door Canyon, de Volendamse band Canyon... ik geloof in 1983 ook nog in het Nederlands is vertaald. Ja, wat nummer, dat draaien we trouwens wel eens hier bij J&D. Wordt ook wel eens op vrijdagavond aangevraagd. Maar we gaan nu voor het origineel op verzoek. Aandacht voor Toto Cotugno.

Justin de Wild, cheerio. Dolter kwam uit naam van Kevin. Hey, goedavond. Wil je Rutger van Barneveld draaien of het nummer van Justin de Wild? Je mag zelf kiezen. Heel toevalligerwijs in het eerste uur van dit radiospectakel hebben we al Rutger van Barneveld gedraaid op verzoek. En nou ja, Justin de Wild was nog niet aangevraagd. Dat verbaasde mezelf eigenlijk ook wel een klein beetje, maar bij deze dan toch even weggestreept, hè? De strijd, de battle tussen de twee personen is gaande. Nee hoor, het is hartstikke vriendelijk onder elkaar. Helemaal geen ruzie, geen haat en nijd. Ze gunnen het elkaar gewoon, beide eigenlijk wel. En hebben ook beide gewoon het grootste succes te pakken. Deze zomer, dat is één ding wat zeker is, toch? Jolanda Pennings heeft een appbericht gestuurd. Ik wil graag Wie ben jij aanvragen. Guido van der Graaf voor onze buurman. Dat is een sympathieke actie, Jolanda. Ik weet niet helemaal welke je bedoelt van Guido van der Graaf. Dus ik ben gewoon eigenlijk gegaan voor het nummer waarmee hij op dit moment heel hoog staat in de J&30. Het nummer Ciao.

0: Was onze zolder altijd zo groot?
1: Nee, ik heb vandaag een dakkapel laten plaatsen.
0: Vandaag een dakkapel, in één dag.
2: Ja, met een Gevel dakkapel kan het wel. Ook meer ruimte en licht in huis? Ontdek de mogelijkheden op geveldakkapellen.nl of bezoek de showroom in Goorlen.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Wie gaat er mee naar buiten?
6: Naar buiten!
5: Ja, de goedkoopste veranda.nl maakt het mogelijk. Al vanaf 10 euro per maand je eigen overkapping.
7: De goedkoopste veranda.nl. Oeh.
5: Met 10 jaar garantie.
8: Dit is Radio JND.
9: Jouw Nederlandse dag.
10: U wilt gewoon de beste sierbestrating voor uw tuin tegen een leuke prijs? Kom dan naar Slegers.
11: Wij zijn verhuisd naar Veldhoven. Vanaf heden bent u welkom op de run 4553 tegenover hoofdingang Maxima Medisch Centrum.
12: Zelfs de prijs ligt goed. Bij Slegers sierbestrating.
13: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen dit weekend nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
14: Zeg, hoe zou je het vinden om eens lekker onder handen genomen te worden? Al je spiertjes te voelen ontspannen, hè? Dat heb je thuis niet, hè? Nee, maar hier wel. You and Me Massagesalon in Eindhoven. Aan de Leenderweg 135. Geef anders even een belletje. 212-5669. Stouterd.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
15: Mmm, dat klinkt als onze frietwagen. Onze frietwagen maakt op locatie onbeperkt echte verse friet en snacks. Perfect voor feesten en evenementen. En bij ons altijd keuze uit minimaal 12 verschillende snacks. Kijk op onzefrietwagen.nl.
16: Hey ondernemer, maak kennis met Farizon. De elektrische bedrijfswagens met een actieradius tot 551 kilometer in de stad. Er is al een Farizon vanaf €29.780, exclusief BTW. Comfortabel rijden, slimme laadruimte en direct uit voorraad leverbaar. Farizon, born electric. Build for business.
17: Wij werken hard aan een goede start. Ga voor APK, onderhoud en reparatie van personen- en bedrijfswagens. Naar autoservicevaneik.nl. Of kom langs op de Dommel 18B in Best. Autoservice van Eijk, zet zoden aan de dijk.
18: Voor alle mannen die thuis iets goed hebben te maken, dit is je kans. Win bij Willem in de Ochtendshow een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Geef jouw geliefde met wie jij iets goed te maken hebt op via de JND WhatsApp. Stuur ons haar naam en telefoonnummer en een goede reden. En onze love doctor Willem Bakker belt jouw geliefde op om haar te verrassen. Een dinerbon van €100 bij Dommel 18 in Eindhoven. Win je bij Willem in de Ochtendshow. Elke dag.
9: Jouw Nederlandse dag.
18: 8 uur kruid.

Dank aan Mart uit Roermond. Herman van Veen. En Hilversum 3 bestond nog niet. Radio J&D ook nog niet. Dat is inmiddels ook alweer 10 jaar geleden. Ja, dat is groots zeker wel bekendgemaakt, hè? Het 10-jarig bestaan van dit radiostation. Herman van Veen, 81 jaar en treedt in het najaar van 2026 door heel Nederland op met zijn nieuwe voorstelling Vandaag. Knap werk, hè, op die leeftijd. Om even, even wat locaties op te sommen. 1 oktober bijvoorbeeld, 2026 in Uden, Markant Theater Maashorst. Maar zo kun je hem ook tegen gaan komen 14 oktober in Groningen bij Spot Groningen. Ook in Delft te vinden, dinsdag 15 september 2026, Theater De Veste, et cetera, et cetera. Ja, je moet het maar doen op die leeftijd, hè. Dat allemaal nog gewoon ook in goede gezondheid. Daar tekenen we toch met z'n allen heel goed voor. Dat willen we allemaal wel. Spaans benauwd. Wendy van Hout, het rijmt.

met grote spanning naar uitgekeken. De zomervakantie voor velen begonnen. Maar nog niet voor iedereen. Ik kijk nu even achter me. Ja, ik heb mijn zoon meegenomen. Zoontje, 10 jaar. Voor de 2e keer alweer in de studio van J&D. Maar hij heeft nog geen zomervakantie. Het is nog even bikkelen, een weekje lang. Oh, ik denk, nou, hij gaat wel even wat zeggen, maar dat is niet het geval. Misschien dat het ooit nog gaat komen. 11:15 bijna. Een bericht ontvangen van Nick Bos. Graag wil ik mijn vrouw verrassen met het nummer Martin Borrero, Echte Liefde. Menig traan omgelaten en de tekst is exact ons. Wat goed om te horen. Dat je zoveel uit een nummer kunt halen. En veel herkenning erin vindt. Doe ook Dini van de Schoten groeten. Bedankt, groeten trouwe luisteraars. Ga zo door. Blijf bij Radio J&D. En ik hoop dat jullie het misschien vanavond dan toch wel een beetje droog kunnen houden. We gaan meeblaren.

je in het vooruitzicht heeft. Zaterdagavond van Dennis van Dam. Op haar aanvraag vanavond. Ik pak nog even het bericht van Debbie erbij. Zou je het liedje van John Tanen met Boerzin willen draaien voor de Limburgse luisteraars en voor de rest natuurlijk? Ik heb al geantwoord dat dat vanavond niet gaat lukken. Dat het nummer niet aanwezig is. Maar wellicht dat ik een volgende keer aan je verzoek kan voldoen. Dank in ieder geval ook voor de aandacht, Debbie. Leuk dat je aanwezig was. Hè? De radioshow op vrijdagavond start zijn 8 uur. Arthur Kruid hier voor Radio JND. En nou ja, ik sluit af met een van mijn persoonlijke lievelingsnummers. Ook heel erg zomers gerelateerd wel. Heeft destijds in de hitlijsten weinig gedaan, bleef in de tipraden steken. Maar tegenwoordig heeft het gelukkig alsnog toch zeker wel de roem gekregen. De aandacht die dit juweeltje absoluut heeft verdiend. Doe er maar één voor jezelf draaien. Hedde verdient, dat is een bericht van Stefan. Nou ja, daar voldoe ik dan toch even aan, hè. En we gaan ook nog even de Griekse nacht beleven met Jeroen van Zelst. Graag gezien artiest hier bij Radio JND. Een zomersweekend toegewenst. Ik hoop dat je er lekker van kunt gaan genieten. En neem je Radio JND mee. Doe je mee aan het JND-toernooi trouwens morgen met al die gave artiesten. Heel veel sterkte en successen. En graag tot volgende week vrijdagavond 8 uur. Hebben we weer een date. Bye.

0: in de wereld van Van Happen Containers. Want voor onze vuilnis, kraan en haakwagens zijn we op zoek naar chauffeurs. Niet het juiste rijbewijs? Dat haal je gewoon tijdens je werk op onze academy.
1: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
0: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit is Radio DND. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Bij JND hoor je thuis.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Lunteren is een jongen overleden nadat hij werd aangereden door een auto. Hij was te voet onderweg in het dorp toen hij werd geraakt. De jongen werd nog gereanimeerd, maar zonder succes. De bestuurder van de auto is aangehouden. Dat was een 18-jarige man die ook uit Lunteren komt. In Rotterdam zijn zeker 15 huizen ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een flat. Volgens regiozender Rijnmond waren een moeder en twee kinderen thuis toen de brand uitbrak. Ze kwamen veilig buiten. De brand is ook overgeslagen naar de huizen ernaast. Voor de mensen die niet terug kunnen, wordt opvang geregeld. Asielminister Van den Brink begrijpt dat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met hun hulp buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens hem is het begrijpelijk dat de hulporganisaties zich niet meer veilig voelen. Migrate gaat nog wel door met hulp bieden. Zij vinden hun werk nog te belangrijk om ermee te stoppen. En de Britse politicus Nigel Farage van Reform UK is geschokt door de moord op een partijgenoot. Een vrouw die vroeger in het lagerhuis zat. Ze werd doodgevonden in haar huis en de politie heeft intussen een verdachte opgepakt. Farage zegt dat ze een belangrijke rol speelde bij de Brexit en is haar daar dankbaar voor. Het weer van Weer Online? Vannacht kan er in het noorden wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog hoogzomers. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Wil jij je autoruiten professioneel laten tinten voor een exclusieve uitstraling, warmtewering of meer privacy? Ga naar lunaglasfolie.nl of kom langs bij Luna Glastinting in Eindhoven. Geleverd met certificaat en 10 jaar garantie. Luna Glastinting, al 25 jaar een begrip.
6: Smulders Home in Progress. Voor kunststof kozijnen, deuren en veranda's. Maar ook voor uw raamdecoratie bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwaliteit, duurzaamheid en goede service. Wij komen graag bij u langs voor het maken van een vrijblijvende prijsopgave. Kijk ook eens op onze website homeinprogress.nl. Home in Progress, met dubbel S.
5: Last van warmte of hinderlijke zonnestraling op je werkplek? Ga naar lunaglasfolie.nl.
7: Schaamt u zich voor uw gebit? Wilt u na al die jaren weer eens voluit kunnen lachen? Van Nune Mondzorg tovert een glimlach op uw gezicht. Bent u slecht ter been? Dan kunnen wij u zelfs thuis behandelen. Van Nune Mondzorg maakt gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van gebitsprotheses. Rijnstraat 58A in Eindhoven. Van Nune-mondzorg.nl.
8: De grill en bar van Eindhoven. Voor een onbezorgde avond genieten. Reserveer via dommel18.nl.
9: Dommel 18 grill en bar.
10: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
1: Is de vrijdag van JND.
11: Weekend!
12: Weekend! Het weekend van JND! JND!
1: Jouw weekend begint hier.
12: JND!
1: Het weekend van JND.
13: Het weekend van JND.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Zit je met restpartijen ijzer of metaal... en heb je geen idee waar je ermee naartoe moet? Dan hebben wij de oplossing voor je. Van der Weijden Metals in Best. Wij wegen jouw ijzer of metaal en rekenen direct met je af. Ook plaatsen wij kosteloos grote of kleine containers... bij bedrijven en particulieren. Handig toch? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan op vanderweijdenmetals.com of kom langs in Best.

0: Specialistbrabant.nl.
1: Voor kunststof kozijnen, dakkapellen en overkappingen van Waal Kozijntechniek. Bij ons krijg je altijd een persoonlijk en vrijblijvend advies voor het verduurzamen van je woning.
2: Van Waal Kozijntechniek in Helmond.
1: Kijk op vanbaalkozijntechniek.nl of bezoek onze showroom aan de Breedijk 2 op afspraak.
3: Ben jij ook al fan van Mel & Dan? Stream nu hun nieuwste tracks.

0: Hallo, Arjan Oostrom hier. Ben jij van plan om binnenkort iets te vieren? Bel Habets Event Support. Je kan het zo gek niet bedenken, of zij regelen het.
1: Kijk op habets-event-support.nl voor meer informatie.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
0: Binnenkort een feestje? Bel Habets Event Support. Of neem een kijkje op habets-event-support.nl. En zij regelen het voor je.
3: Goedenavond. Dit is Radio JND.
4: Jouw Nederlandse dag. Wil jij ook weer voluit kunnen lachen zonder dat je je schaamt voor je gele tanden? Spits dan nu je oren, want met één professionele betaalbare bleekbehandeling van Clean Your Smile uit Son & Breugel ga je de toekomst weer stralend tegemoet. Kijk snel op www.cleanyoursmile.nl. Nu ook gebitsreiniging met de nieuwste technologie van Airflow. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Stap in de wereld van Van Happen Containers en groei met ons mee. Want we zijn op zoek naar allrounders die kunnen sorteren, rangeren en werken met een loader op het dynamische productieterrein.
6: Kom werken bij Van Happen Containers. Maak het verschil.
5: Maak jij het verschil? Kijk op werkenbijvanhappen.nl.
7: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
8: Droom je van een op maat gemaakte inloopkast of een naar eigen wens ontworpen keuken? Wat je interieurwensen ook zijn.
9: De interieurontwerpers van Snoeien Luiten.
10: Ja, die, Snoeien Luiten.
9: Die maken het.
8: Kom inspiratie opdoen in de showroom. Kapelstraat 63 in Hezen.
9: Die maken het.
8: Of kijk op interieurwerkopmaat.nl.

0: aanhanger nodig? Gas met dubbel S. Aanhaken en gaan.
1: Dit is JND. En iedere dag word je hier wakker met een lach. Jouw Nederlandse dag start hier. Willem Bakker en de JND Ochtendshow. Iedere werkdag van 7 tot 9. Willem Bakker. Alleen bij Radio JND. Willem met de Ochtendshow. Dag van 7 tot 9. Elke dag.
2: Jouw Nederlandse dag.
1: Het weekend van JND.

0: energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Als je een ambitieuze baan zoekt in de bouw of techniek. Want bij Henk Detachering in Weert en Eindhoven kun je meteen aan de slag. Bel met Henk 0495
3: 585957
2: of kijk op henk.jobs.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Zit er even helemaal doorheen. Ik ben kapot.
6: Schat, ga dan gewoon eens langs Frozen Cryo.
5: Wat zeg je?
6: Frozen Cryo in Eindhoven. In 3 minuten voel je je herboren.
5: Hoe dan?
6: Met de Whole Body Cryotherapie verbeter je je slaappatroon, herstellen je spieren sneller en het bestrijdt stress. Een complete energieboost. Echt iets voor jou.
5: Wauw, dat klinkt goed.
6: Frozen Cryo, Grote Berg 28 in Eindhoven. Of kijk op frozencryo.nl. CR Griekse IO.
7: Bij J&D hoor je thuis. 12 uur.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio J&D. Ik ben Mario Kwaaitaal. In een visvijver in de buurt van Helmond is een lichaam uit het water gehaald. Er was eerder op de avond een zwemmer opgegeven als vermist. Duikers hebben het water daarop afgezocht en een lichaam gevonden. De politie probeert erachter te komen om wie het gaat. Als dat is gebeurd, wordt de familie ingelicht. Het COA is boos dat Den Haag een nieuwe asielopvang in het oude Haga-ziekenhuis heeft geschrapt. Maar volgens Richard de Mos van Hart voor Den Haag vergeten ze dat er verkiezingen zijn geweest. In het Haagse coalitieakkoord staat duidelijk dat die opvang er niet komt. Het COA is volgens de Mos altijd welkom om te praten over een andere plek. In een flat in Amsterdam was brand vanavond. Het vuur begon volgens stadszender AT5 op de 3e verdieping, maar niet veel later kwamen de vlammen ook via de 1e verdieping naar buiten. De brand was wel snel onder controle. Het is niet bekend hoe de brand ontstond en of er gewonden zijn. En Spanje is op het WK voetbal door naar de halve finale. Door een late goal in de slotfase werd het 2-1 tegen België. De Belgische keeper Courtois viel geblesseerd uit. Zijn invaller ging in de fout bij de 2-1. Met het Belgische doelpunt werd de Spaanse keeper Simon voor het eerst in 649 minuten gepasseerd op een WK. Dat is een record. Het weer van Weer Online? In het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen wordt opnieuw een zonnige dag. Het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers. En dat was het ANP-nieuws op Radio J&D.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One. Van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Mam, waar is mijn zwemband?
13: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
14: Allsafe geeft ruimte.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
21: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcrème?
21: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Goedenacht, dit is Radio JND.
6: Jouw Nederlandse dag.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: De maatschappij, dat ben jij.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Iedere werkdag brengt je...

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh,
1: wat een geld.
3: 80.000.
4: Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Ondernemers, opgelet.
11: Ben jij een lokale ondernemer en wil jij simpel en snel je doelgroep bereiken? Kies dan voor een in-store display van Storeplay. Wil jij ook een digitale display in je eigen winkel? Meld je nu gratis aan bij Storeplay. Bel 088-111-8000 of kijk op storeplay.nl.

0: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in Rotterdam werden 24 woningen ontruimd. Het vuur begon op de bovenste verdieping van een portiekwoning en sloeg over via het dak naar de huizen ernaast. Meerdere woningen zijn verwoest. Er raakte niemand gewond, maar zo'n 50 tot 60 mensen stonden wel op straat. Die werden opgevangen in het gebouw van de gemeente. Het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt met helpen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze vinden het niet veilig meer voor hun medewerkers. Migrate gaat nog wel door. Zij helpen vooral 's nachts bij het aanmeldcentrum, wanneer er verder niemand is om te helpen. Daar bekijken ze ook wat ze eventueel overdag kunnen doen. Het aantal doden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela vorige maand is gestegen tot net iets meer dan 4100. Het aantal mensen dat gewond of dakloos raakt is onveranderd sinds woensdag. Bijna 18.000 mensen raakten hun huis kwijt en ruim 16.000 mensen raakten gewond. Er worden ook nog duizenden mensen vermist. En de voetbalbond van Colombia heeft geen goed woord over voor de mensen die doodsbedreigingen sturen naar spits Campas en zijn familie. Die werden het doelwit na de uitschakeling van Colombia op het WK tegen Zwitserland. Campas gaat daarom zelf voorlopig niet terug naar Colombia. Hij miste in de verlenging een grote kans op de winnende goal. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.

0: aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: De prijs van

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Wil jij een bos haar waar je altijd al van gedroomd hebt? Maak dan een afspraak bij Salon La Beau in Best. Wij zijn gespecialiseerd in haar extensions en werken met het bekende merk Beautyworks. Maak vandaag nog een afspraak op salonlabeau.nl. Salon La Beau met BEAU.
4: Drie ingrediënten om je avond groot te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
2: €2,99. Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Zoek je een partner voor jouw evenement? Kies voor ervaring. Kies voor kwaliteit. Kies Soundwave Productions. Met 17,5 jaar expertise maken wij elk event onvergetelijk. Van festivals tot bedrijfspresentaties. Kijk op soundwaveproductions.eu. Soundwave Productions. Jouw partner in licht en geluid.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Jouw Nederlandse dag.
9: Het weekend van JND.

0: energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Een gezellige plek om te borrelen en te dineren? Kom naar Gran Café Restaurant 00 aan de boulevard van La Carriuela. Ambiance, waar anders. Gran Café Restaurant 00.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Welkom bij Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Bij Wash in 7 is je auto altijd binnen 5 minuten brandschoon en droog. En je mag gratis overdekt stofzuigen. Kijk voor een vestiging bij jou in de buurt op washin7.nl.
12: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio JND. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Lieren onder Apeldoorn is een politieagent om het leven gekomen. Een andere agent raakte zwaar gewond. Een auto werd aangereden door een vrachtwagen gistermiddag. De politie liet vannacht weten dat die personenauto een burgervoertuig van de politie was. De meeste mensen die gisteravond in Rotterdam hun huis uit moesten door een brand kunnen gewoon thuis slapen. Op de vierde verdieping van een portiekwoning brak brand uit. Die sloeg via het dak over naar huizen ernaast. In totaal werden 24 woningen ontruimd. De bewoners van de huizen die zijn uitgebrand worden opgevangen. Op Cuba is voor de tweede keer deze week de stroom uitgevallen. Het hele eiland zit zonder elektriciteit. Sinds de Amerikaanse sancties tegen Cuba heeft het eiland te maken met een grote energiecrisis. De stroom valt vaker uit en dat komt ook door verouderde infrastructuur en een gebrek aan olie om stroom mee op te wekken. En de eerste halve finale op het WK voetbal is bekend. Frankrijk speelt dinsdagavond tegen Spanje, dat gisteravond met moeite langs België kwam. Het werd 2-1. Frankrijk won een dag eerder met 2-0 van Marokko. De andere halve finalisten worden vanavond bekend. Dan speelt Noorwegen tegen Engeland en Argentinië tegen Zwitserland. Het weer van Weer Online. In het noorden kan wat mist ontstaan. Overdag weer veel zon, het wordt maximaal 32 graden. Zondag blijft het ook nog zonnig en zomers warm. En dat was het ANP-nieuws op Radio JND.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.